0: To be.
1: And you, mama used to be. used to say.
2: Mama used to say.
0: What do? Shooter?
1: Yeah, because you can mama shoot.
0: Het is even te lang stil geweest.
2: Ja. En dit wordt mooi vingerwerk. Dus ik bedoel mixer.
0: Oké.
1: Ik blijf stil.
2: Weer stil.
1: Ik blijf stil.

0: I'm asking you, want je weet veel over deze dingen. And the question is,
1: how will I know?
0: How will I know? How to mix?
2: How will I know?
0: We will use tonight.
2: The giant.
0: Jullie zijn slap geworden, man.
1: Nee.
2: Het is ja.
0: Jullie hebben slap, man.
2: No.
1: Nee, variatie.
2: Zo, dat is wel mooi progressie.
1: Ja, variatie mooi. Daarvan genieten we allemaal. Hopelijk de luisteraars ook.
0: Ja, oké. Hebben jullie nog zin in nog een mix?
1: Zeker weten.
0: Doen we een 20 minuten mix? Wat zeg je? Ik heb er geen genoeg van, man. You know, I'm addicted to mixes.
1: Ja, mix max.
0: Mix max. We hebben eerder een mix gehad van 36 minuten. Nee, 39. Nee. Daarna eentje van 16. En nu gaan we eruit met eentje van 14. Ja. Wat heb je hier allemaal klaargemaakt? Is het een...
2: Eerlijk gezegd, meestal, je kan elke DJ vragen. Even maar draaien wat net, je vraagt hem de volgende dag. Hij weet het niet.
0: Ja, hij weet het niet, oké.
2: Okay. Ja, omdat je zo vaak bezig bent en je hebt variatie van muziek.
0: You'll never know, maybe you save the best for last, no? Je begint in ieder geval met een volgens mij is het Laura Branigan. Ik kan me vergissen.
2: Oké.
0: Ik kan me vergissen.
2: All right.
0: Maar als het Laura Branigan is met self-control, dan ben ik er helemaal klaar voor.
2: Oké, dan I'm standing behind you.
0: Oké.
1: Ik ook.
0: Ik dacht het al.
1: ik volg jullie. Follow the leader.
2: Yes. You see me deze woensdag.
0: Let's go.
2: Yes.

0: Ja, ja. Goedenavond, goedenavond, goedenavond.
1: Ja, ja, zijn die...
0: We hebben nog een paar mixjes hier, no? Ga je gang, ga je gang.
1: Deze is nog steeds used to be op deze woensdagavond. I am a shooty, maar de poko shooty. Ik groet ook iedereen.
0: Nee, we gaan nog niet weg.
1: Nee, ik was
0: nog een paar korte.
1: I know. Maar ik kreeg net een app van de Abrabroki passie en de Sarong passie. Die mannen willen een beetje swingen naar Jamaica toe.
0: Oké. Okay.
1: Ik zei van ik doe mijn best. Wij doen ons best. Om dat te bewerkstelligen. Dus ja, iets heb de oude poko toch. De Malek Commanding Wife.
2: Oh ja, Fatih, ja, ja.
1: Fatih Boom Boom.
2: Mm-hmm.
1: Je hebt die
2: van dat Fatih Boom Boom of Boom Boom?
1: Nee, Boom Boom.
2: Oh, Boom Boom. Oh nee, boom, ik vraag alleen nou.
1: Ja, het is, en je hebt, kijk in Jamaica, die mannen maken ritmes. En die ritmes kregen allemaal een naam. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, Apoko voor Murder, She Wrote.
2: Ja.
1: Toch, heeft een naam. Apoko voor Lim by Lim.
2: Ja.
1: Heeft ook een naam, they call it Fever Pitch.
2: Oh.
0: En zo, Pepper Seed.
1: Pepper Seed was ook zo'n rhythm.
2: Ja.
1: Slam was ook zo'n rhythm.
2: Oké.
1: Okay. Nou, ja, hardcore had ook zo'n rhythm.
2: Maar wat heb je voor ons?
1: Er zijn diverse, dus ik kijk naar The Man Behind the Wheel.
0: Tikja.
1: En deze is ook een rhythm, we call it FSS.
2: Franse schuivers.

0: S. Tot besluit.
1: S, S, S.
0: Zijn we dat verkeerd, man?
2: Kwam er een F voor of is het alleen S?
0: Oh, niet pas bij erin, hai.
3: Het is FSS. GSSS.
0: Een fijne Franse schrijver. FFS.
3: Ja.
0: Oké, ik dacht dat ik dat zei. Maar goed, jongens, we gaan eruit. Dat was leuk.
4: Nou, van mijn kant ook een fijne avond verder. This used to be op deze woensdagavond. En next time.
0: Over 2 weken. We hebben dus de herhaling. Ik wil niet zo doen. Laten we een echte afsluiting van de vakantie. Ik denk dat de eerstvolgende uitzending waarbij we live zijn is dichtbij 1 september. Dan gaan we even spieken hier op mijn kalender. Je zou weer een stevige bijna lonka doen, wat denk je? Iets in die zin, man. Wacht even, wat hij precies is. Ja, dat is het bijna die gaat het eind van de vakantie.
4: Rond 24
0: september. Echt behoorlijk afsluiten.
4: Oké, met alle toebehoren.
3: Ja, back to school, omgang, trommel, alles.
0: Een honger mix van de onstuimige dingen.
4: Onstuimige dingen, dat klopt.
0: Goed, bedankt. Greg, ga je nog even groeten, jongeman?
3: Ja, ik zou zeggen, wat meestal zeg ik, ik hoop. Maar ik weet zeker dat de mensen genoten hebben.
0: Mm-hmm.
3: En ja, till next week.
0: Till next week.
4: No, same to me. Hi, ciao.
0: We gaan eruit met, ik zie iets van Intercity, no?
3: Inner City.
0: Nou, wacht even, we gaan toch met deze eruit.
3: Good luck.
4: Voor die mensen van Abarabaroke. Dat was een special request.
3: De Tapuku Boys.

0: Tim FM. Inderdaad, de aftrap.
1: Number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
1: Are you ready?
2: Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij Inprozer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. Inprozer, safety through innovation.
4: Lim Radio.

En terwijl u nog geniet van de muziek, laten wij u even weer weten dat u ons kunt appen voor reacties. 8781482. 8781482. Lim FM 91.7. Geef het door aan al jouw contacten en let's improve media.

0: Rustig, ik heb rustig aan mij drie jaar. Rustig, rustig.
1: Omwika, man.
0: Oh, in omwika. Waarom, omwika, man?
1: Doe wat ik daarbij. Ai, go.
0: Hey, tik ala san. Voeg snel, tik ala san.
1: Hey, wacht. Ik moet daar goed daarbij. Oké, Arkino, taai je bek. Wat ik in mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Mama San, goede eerlijk. Ik heb een bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag donderdag.

Is for Geliefden, goedemorgen. Dit is Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Eigenlijk mag ik niet meer zeggen Pastor Ingrid, maar moet ik zeggen Apostel Ingrid Kortstam deze ochtend. Ja, u mag er ook deelgenoot van zijn. De afgelopen maand ben ik door de genade van de Heere ingezegend geworden tot apostel. En eigenlijk met de speciale roeping, als ik dat zo mag uitleggen, maar apostel van herstel. U weet, lieve mensen, dat als ik met de boodschappen bij u ga, is het altijd over herstel. Omdat een God van herstel is. Hij is een God van genade. Hij is een God van liefde. Hij is een God van trouw. Als ik vandaag met u mag spreken over het herstel, dan wil ik als tekst deze ochtend gebruiken op Psalm 11 vers 3. Want daar staat er, wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan de rechtvaardige doen? Wat kunnen we doen als fundamenten kapot zijn? Weet u, lieve mensen, een fundament is iets waarop we kunnen staan, waarop we kunnen bouwen. Een fundament hebben we nodig in ons leven. Het mag zijn onze geloofsovertuiging. Het mag zijn de waarden en normen die we hanteren in onze levens. Het mogen de leefregels zijn die we in onze huizen waarderen. In onze bedrijven, organisaties, in ons land. Als we om ons heen kijken in deze tijd, dan zien we dat inderdaad heel veel fundamenten kapotgeslagen zijn. Heel veel fundamenten hebben herstel nodig. Hoe staat het met u in uw woning, in uw persoonlijk leven? Hoe staat het met ons in ons land, bij onze regering? Hoe staat het in onze bedrijven? Zijn we eerlijk? Zijn we oprecht? Want dat is ook een fundament. Een fundament van eerlijkheid, integriteit, oprechtheid. Als we om ons heen kijken in deze dagen, zien we zo het verval dat om zich heen grijpt. Zodra je de nieuwsbladen openslaat, zodra je naar het nieuws luistert, als je op social media gaat, alles wat de klok slaat, is verval. Is verval. Geliefden, maar herstel is mogelijk. En als we iets moeten herstellen, dan moeten we nagaan waar zaken chronisch verkeerd zijn. Hier waar fundamenten niet meer die stabiliteit, die zegen opleveren, die ze zouden moeten opleveren. Want als we bijvoorbeeld ergens komen en we verwachten eerlijkheid, oprechtheid, transparantie, liefdevol zijn met elkaar toe, dan merken we dat heden ten dagen een totaal ander beeld geschapen wordt. Wanneer we denken, we komen op een kantoor, en daar zal op het kantoor rechtvaardigheid geschieden. Of mensen zullen gelijkelijk behandeld worden. Dan merken we steeds weer hoe dat toch niet zo is. En hoe we de plank mis kunnen slaan. Wanneer we spreken over herstel in deze tijd, lieve mensen. Dan betekent het dat we onze flashlight, het licht naar binnen moeten laten kijken. Zodat we onszelf heel eerlijk kunnen scannen en kunnen zeggen, beantwoord ik nog aan de maatstaven? Of heb ik de maatstaven overboord gegooid van integriteit, van hoffelijkheid, van eerlijkheid, van transparantie? Is mijn ja, ja? En is mijn nee, nee? Of probeer ik toch nog iets gedaan te krijgen
op een wijze dat het daglicht niet kan velen. Er is zoveel in onze maatschappij, lieve mensen, dat verandering behoeft. En als we kijken naar zaken die zich manifesteren, die uitgezocht moeten worden, dan zien we dat er fundamenten van oneerlijkheid zijn. Fundamenten van corruptie. Dat zaken die ooit eens bedoeld waren om het volk ten goede te komen, nu gebruikt of misbruikt worden om slechts een bepaalde groep tot heel te zijn. Wat denkt u dan dat er zal gebeuren? Dan zullen die fundamenten kapotgeslagen moeten worden. Opdat daar in de plaats fundamenten zullen komen die recht en gerechtigheid waarborgen. Recht en gerechtigheid voor een ieder. En dat is waar we in deze tijd naartoe moeten. Dus voor u en voor mij deze dagen, deze ochtend, wanneer ik dit zo zeg, dan geldt het voor ons allen dat we de spiegel voor ons moeten houden. En de Vader van gerechtigheid, Christus Jezus, de gelegenheid moeten geven dat we een eerlijk onderzoek doen in ons hart. Onszelf onderwerpen aan een eerlijke controle. Evaluatie. Om te zien waar we staan. En als we zo onszelf geëvalueerd hebben, dat we dan aan de Vader kunnen zeggen: Heer, ik verlang naar uw aanwezigheid in alles wat ik doe. Dat u mij op mijn wegen leidt en daarom wijd ik mijn leven aan u toe. Weet u, geliefden, we mogen zeggen dat we het gaan proberen, maar zonder Christus, zonder die genade die hij geeft, zullen we steeds weer vervallen in het oude. Maar wanneer we eenmaal een ontmoeting hebben gehad met de levende God, de levende Christus, die bij machte is alles te veranderen, dan zullen we merken dat we vanuit die genade, vanuit het offer dat hij voor ons gebracht heeft als mensheid, dat we voorwaarts kunnen gaan. En dat die verandering van binnenuit zal beginnen. Omdat we dan daarop gaan letten. Hem erbij betrekken en zeggen: Heer, zonder u kan ik het niet doen. Maar wilt u mijn gids en mijn leidsman zijn? Om het te laten zien hoe het moet. Opdat het fundament dat in mijn leven is en dat misschien kapot is, het vertoont scheuren, het vertoont barsten. Het is aan het wankelen dat het hersteld mag worden. De Heere wil herstellen, omdat hij een God van herstel is. Wat kapot is gegaan, repareert hij niet. Hij vernieuwt het. Maar zijn wij bereid om die vernieuwing te accepteren? Zijn wij bereid hem de gelegenheid te geven ons te helpen, zodat zaken kunnen veranderen. Zodat zaken kunnen geschieden zoals hij dat wil in ons leven, in ons land, in ons bedrijf, in alles wat we doen. Zodat de zegen die daaraan verbonden is, dat die zegen doorstroomt tot ons. Weet u? Want als we niet bereid zijn te herstellen, dan zijn er blokkades. Dan zijn er verstoppingen. En dan kan de zegen niet in volle kracht tot ons doordringen. En dat is waar God ons mee wil helpen. En vandaar dat het woord zegt: wanneer de grondslagen zijn vernield, wat zullen de rechtvaardigen doen? Ik zeg: we moeten ze corrigeren. We moeten ze herstellen. Mag ik met u bidden?
Vader, ik dank u voor deze ochtend, voor uw woord. Dank u wel, Heere, dat u het bent die ons erop wijst dat wanneer fundamenten in ons leven kapot zijn geslagen en we als rechtvaardigen willen voortgaan, dat we die mogen en moeten herstellen. Zo wil ik u danken, Heere, voor het fundament van een ieders leven die op dit moment naar mij luistert. Heer Heilige Geest, dat u wilt overtuigen en laten zien waar de fundamenten in onze levens kapot zijn. Scheuren vertonen, barsten vertonen, opdat wij u de genade en de kracht van u mogen ontvangen en u de gelegenheid geven ons te leiden om zaken te herstellen overeenkomstig uw wil. Opdat de zegen die daaraan verbonden is, volledig tot ons mag doorstromen. Zo wil ik u bedanken voor deze ochtend, dat u het volk, de natie Suriname, elke luisteraar, jong en oud, groot en klein, dat u hen mag zegenen, omdat u bent een God van herstel. En daarvoor wil ik u bedanken, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik groet u. Ik ben apostel Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: The notification on LIM.
1: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: amazed, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable. Number 1.
1: Number 1.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice.

0: Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Yo, Alpha Studio, you don't know what's up, what's up?

0: the notification on LIM.
1: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.
2: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen. Limbo.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: 175 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: The notification on Lim.
4: Every action you take is a vote for the type of person you wish to become.

0: Van Optiek, Tankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Tankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 17 september. Chinese taaiensoep met kip, gebakken cassave met warme vis, nasi met ovenkip en gebakken snoek. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: The number one tune.

0: Yo, we feel thing, nigga.
1: Hey, Biggie, stand up. Want if you want one professional junta, na a browser in the man. If you ready for start na a new stable job, if you ready for rock up BG bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding, if you ready for rock na a K9 Dago, drones, scanners, na a demoro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: Goedendag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmsu.com. Vandaag is donderdag 17 september. Naar aanleiding van de recente watervervuiling in de Saramaka-rivier wil president Simons maatregelen treffen om toekomstige vervuiling te voorkomen. Op woensdag 18 september sprak de president tot vertegenwoordigers van verschillende laboratoria in ons land over de beschikbare testmogelijkheden en waar verdere ontwikkeling nodig is. Ook de ministers Patrick Brunings en André Missikaba, respectievelijk van Oil, Gas en Milieu en van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, waren aanwezig. De president heeft tijdens het gesprek benadrukt het belang van structurele samenwerking en afstemming tussen de laboratoria.
1: We hebben in Suriname wat rampzalige momenten meegemaakt met betrekking tot vergiftiging van onze rivieren. We waren als regering, ik zeker was met de houtsector al bezig in het afgelopen jaar te bekijken hoe we toch wel wat meer orde en organisatie kunnen brengen in de sector, hoe we wat meer kunnen verdienen aan de sector als staat. Toen het probleem is gekomen, heb ik gesproken en een groep georganiseerd om de NMA te begeleiden, om in de verschillende bedrijven die langs de rivier zitten onderzoek te doen. We kregen ook het bekende verslag dat zaken naar het buitenland moesten gaan om te worden getest. En het onderzoek is nu gaande en we plannen om in feite in de komende maanden in het hele land waar er goed gewonnen wordt onderzoek te doen. Maar dat betekent dat we dat onderzoek, dat laboratoriumonderzoek zelf moeten kunnen doen. Ik heb met de VP overleg gepleegd. Ik heb met de betrokken ministers, de direct betrokken ministers, overleg gepleegd. En besloten dat wij op hoger niveau dat milieuvraagstuk zullen aanpakken. Een van de problemen die we moeten aanpakken is het feit dat we een aantal laboratoria hebben in het land en dat we toch zaken naar buiten moesten sturen. Dus terwijl we bezig zijn met ons plan voor het milieu en de goudsector en de mijnbouwsector, zullen we zeggen, breder, was het nodig om alle laboratoria bij elkaar te brengen. Dat heb ik gedaan, we hebben ze laten uitnodigen, om zo te weten te komen wat er in feite mogelijk is in Suriname en wat niet mogelijk is en hoe de verschillende laboratoria elkaar kunnen ondersteunen. We zijn niet een land met een heleboel geld. We willen alle bepalingen hier kunnen doen die de veiligheid van onze mensen kunnen garanderen. Of het nou gaat om vissen te testen, om water te testen, maar ook om mensen te testen. Maar nu is het natuurlijk niet slim als alle laboratoria weer hetzelfde gaan doen. Voor een deel moeten ze hetzelfde doen, want als één niet werkt, moet die ander kunnen helpen. We hebben dus dat geïnventariseerd vandaag. De mensen hebben goede informatie gegeven. En we weten nu precies hoeveel laboratoria we hebben en wat ze kunnen doen. Sommigen zijn al enigszins bezig met uitbreiding. Anderen moeten projecten nu gaan indienen om meer te kunnen gaan doen. Dat is de reden waarom we vandaag met de laboratoria hebben gesproken. Ik heb de mensen gevraagd om ze uit te nodigen. De ministers van Volksgezondheid en van OGM waren er ook bij. We weten dat de ministers van LVV, van OWI, van GBB, die gaan ook in de groep zitten van ministers die samen met mij en de VP een speciale milieugroep gaan vormen om de hele milieukwestie, vooral van de mijnbouw, maar zeker ook niet alleen van de mijnbouw, ter hand te nemen. Het is crosscutting en het is erg belangrijk. We hebben dus vandaag al besloten dat de verschillende projecten die sommige laboratoria al in hun la hadden, maar die geen financiering hadden, dat ze die opsturen naar mij en dat wij dus zo vlug mogelijk financiering gaan zoeken om die laboratoria uit te breiden, om te zorgen dat ze de verschillende noodzakelijke bepalingen kunnen doen. Dat is het eerste. Het volgende heb ik aangegeven is dat we nu beginnen NMA erop uit te sturen. Overal in het land waar er goud gewonnen wordt, alvast de inventarisatie te gaan maken. waarmee wordt gewerkt, hoe wordt gewerkt. En dan, als we de inventarisatie hebben, dan kunnen we met de grootsector zelf ook zitten om te kijken. Het plan wat wij nu bezig zijn te ontwikkelen, hoe we met elkaar gaan zorgen ervoor dat nu tussen een aantal jaren we toch wel op een betere manier omgaan met die hele mijnbouwsector in Suriname. Sommige dingen worden gedaan, maar niet alles. En we hebben dat geïdentificeerd vandaag. We hebben gekeken wat niet wordt gedaan. En wat we wel moeten doen, dat gaan we nu dus onmiddellijk ervoor zorgen dat we middelen vinden om dat wel mogelijk te maken. We verwachten dus dat in 2027 de verschillende laboratoria veel meer kunnen doen en hopelijk eind 2027 dat we alle noodzakelijke bepalingen in Suriname kunnen doen.
0: En dat zei president Jennifer Simons. Ze sprak over een ontmoeting met vertegenwoordigers van laboratoria in Suriname. En dit was nodig om verder te brainstormen over mogelijkheden om ook in Suriname te testen en waar verdere ontwikkeling nodig is. De president werd tijdens dit gesprek ondersteund door de ministers Missy Kaba en minister Brunings. We blijven nog even bij minister Missy Kaba. De nieuwe loonreeks voor de zorgwerkers is deze week ondertekend. Dit hebben wij u eerder deze week in het nieuws aangegeven. De betere waardering is om stuiting van de brain drain in de gezondheidssector tegen te gaan. Minister Missy Kaba, nu met een nadere toelichting.
2: Wij hebben als nieuwe regering die aantrad in juli 2025 gelijk gezegd, wij zullen alles doen om deze, wat we noemen brain drain, te stoppen. En een van de maatregelen is om een nieuwe loonreeks te implementeren voor de zorgsector, waarbij eigenlijk een soort van herwaardering komt voor de mensen, dat ze beter verdienen. En het streven is natuurlijk om het salaris steeds dichterbij te brengen in wat men verdient in de regio. We zijn nog bij lange na nog niet daar, maar met wat wij bezig zijn te doen, komen we een stapje dichterbij. Dus wij hebben aangegeven dat wij per eind november zullen zijn op de plaats waar we willen zijn. En dat is dus dat die gezondheidswerker, de verplegenden tussen $700 en $1,000 Amerikaanse dollars gaan verdienen per maand. De mensen verdienen nu tussen $300 en $500. Zie daar de verbetering. Het komt tussen $700 en $1,000. Maar het is november. Om daar te komen hebben we gezegd, we gaan een aantal stappen nemen. De bedoeling was om eind augustus de eerste stap te maken. Die hebben we niet gehaald, omdat we heel laat in augustus klaar waren met, laten we zeggen, het overleg met aan de ene kant de Nationale Ziekenhuisraad en aan de andere kant de bonden die de mensen vertegenwoordigen. We waren pas in de dag derde week van augustus klaar. En dan om alles administratief klaar te maken richting RVM, dat hebben we niet gehaald. Dus nu is het streven om eind september dan die stap van augustus en september tegelijk te maken. En dat betekent dus dat we de overbruggingstoelagen die we de mensen vanaf het aantreden van de nieuwe regering maandelijks geven, dat we die gaan verhogen. Ja, dus eind augustus, eind september, eind oktober en in november gaan we al die toelagen die de mensen krijgen bruteren. Dat betekent dat de mensen dus op een nieuwe bezoldiging komen eind november. En op die bezoldiging komt natuurlijk nog die middagtoelage, die wachttoelage. Daarbovenop komt nog die vervoerstoelage. En natuurlijk de overuren die de mensen maken. En als je dat alles optelt, dan komen de mensen aanzienlijk beter voor de dag dan waar we nu starten.
0: Minister Missy Kaba. over de nieuwe loonreeks voor zorgwerkers. De voorzitter van de RVC bij de TAS, Emmanuel Scheek, zal straks rond 11 uur samen met 5 andere leden van de raad een persconferentie beleggen omtrent de tegen hen aangespannen rechtszaak. Wij hebben Scheek hierover gesproken en is ingegaan op wat wij kunnen verwachten. In de afgelopen periode zijn in het publieke domein verschillende uitspraken gedaan over de aanleiding, achtergrond en betekenis van de gerechtelijke procedure.
1: Wij vinden het belangrijk dat we de uitspraken die verkeerd gedaan zijn of niet goed verwoord zijn of die een andere illusie wekken, dat we die recht moeten trekken. En hoe anders dan op een nette formele persconferentie, waar de pers zelf is en alle onduidelijkheden naar voren kan brengen, zodat we die kunnen adresseren.
0: Ja, dus die persconferentie ga je dus samen beleggen met de overige. Hoeveel mensen zijn er? 7, hè? Samen met jou 7?
1: Nee, met z'n 6.
0: Met z'n 6.
1: Want er zijn zes mensen voor het gerecht gedaagd. En die 6 mensen gaan dus een persconferentie beleggen.
0: Je zegt, je steunt niet op mensen. Ik begrijp je formulering. Maar dat verzoek is ingediend bij mensen. Bij de mensen die jou eigenlijk in die positie hebben gebracht. Eigenlijk had je graag dat die mensen eigenlijk jouw verzoek, of althans het verzoek van de raad, dat ze het zouden inwilligen. Dus in dat kader heb ik gezegd, laten vallen.
1: Het verzoek is gedeponeerd bij staatsfunctionarissen. Het zijn publieke functionarissen die een bepaalde taakstelling hebben, één conform de grondwet. En dan heb je natuurlijk andere wetgeving die er speelt. Zij moeten dus in hun vrijheid om besluiten te nemen en zaken af te handelen. Moeten ze dat doen natuurlijk, ik kan niet zeggen met de wet in hand, maar met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden en beperkingen die er zijn. En als ze besluiten nemen die in tegenstrijd zijn, dan zullen ze vroeg of laat voor de mogelijke consequenties daarvan moeten instaan. Maar als ze een besluit hebben genomen en ervan overtuigd zijn dat het volledig binnen hun bevoegdheden is en geen enkele overtreding met zich meebrengt, dan mogen ze dat besluit ook nemen en daar berusten wij ons in. En wij zullen dan de mogelijkheden die er zijn voor ons om aan te wenden, zullen we aanwenden. Maar ik wil verder niet ingaan op schorsing of ontslag of wat dan ook. Voor ons is het belangrijk, die persconferentie, dat we even recht trekken, alles met betrekking tot die rechtszaak. En dat de onduidelijkheden die er buiten zijn, dat de pers in de gelegenheid gesteld wordt om daarover hun vragen te stellen.
0: We weten dat soms aandeelhouders, of althans vanuit de regering vaker, het beroep wordt gedaan op partijen van jongens, even voorlopig niet in de publiciteit. Ik dacht dat dat verzoek ook eerder gedropt was. Nu deze persconferentie, hoe moeten we er tegen aankijken?
1: Kijk, we moeten dingen goed van elkaar scheiden. En ik denk dat dat een issue is dat we hebben in Suriname. Mensen verwarren heel vaak zaken met elkaar. Bijvoorbeeld als je zitting hebt in een raad van commissarissen, raad van bestuur. Zeker in de publieke sector. Dan kan de aandeelhouder je geen enkel zwijgen opleggen, geen enkele beperking voor wat betreft in publiciteit treden. Ze kunnen het wel vragen. En in principe ben je er vrij om mee te doen wat je wil. Wat je kan doen is een goed overleg afspreken dat je over bepaalde zaken geen uitlatingen doet in de media of bepaalde zaken voor een bepaald moment niet bespreekt. En we zijn allemaal volwassen mensen. Met de president is er vaker gesproken. Hebben we natuurlijk ook aangegeven dat wij voor wat betreft de zaken die we bij de president hebben neergelegd, dat we heel graag hebben
3: dat het inderdaad in alle rust afgehandeld kan worden. En dat we de president de ruimte daarvoor gaan geven om samen met haar ondergeschikten, so be it, zaken verder af te handelen.
0: Je blijft erbij dat...
3: Zaken die ons persoonlijk regarderen, of dingen als een publieke rechtszaak, daar kunnen we uiteraard over in de media. Daar zijn we altijd vrij over. En sterker nog, we zijn leden van een raad van commissarissen van een publieke entiteit. En dat wil dus zeggen dat we uiteindelijk verantwoording verschuldigd zijn aan het publiek ultiem. Dus informatie die niet strikt geheim is of wat dan ook, is informatie van de samenleving. En alle functionarissen die in functie zijn in een staatsbestel, die zijn in principe verantwoording verschuldigd aan de samenleving. En zo zien we het, we zien het niet anders. Dus wij houden onze persconferentie, wij zijn daar vrij in. En immers, elke mogelijke poging tot inmenging of beperking daarvan zou dus een poging zijn tot beperking van onze persoonlijke en grondrechtelijke vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting.
0: Ben je teleurgesteld?
3: Teleurgesteld in?
0: In het feit dat men toch voorbij gegaan is aan het document met, zoals jij dat zegt, de feiten die opgesomd zijn.
3: Nou, ik zou niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, omdat... Maar dan nu gaan we dus eigenlijk praten over iets waarover... Ik denk dat het op dit moment prematuur is om over te praten. Maar voor zover ik weet, zijn de mensen die het document hebben ontvangen, die uiteindelijk een besluit moeten nemen, zijn er niet aan voorbij gegaan. En die zijn daarmee bezig. En het resultaat zal wel blijken.
0: Emmanuel Schiek, straks om 11 uur de persconferentie in de buitensociëteit Het Park, waarbij ze dus nader zullen ingaan op de tegen hen aangespannen rechtszaak. Met hen bedoelen we dus de 6 leden van de RVC bij de TAS. Tot zover deze korte nieuwsuitzending op Lim. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 17 september. Chinese taiasoep met kip, gebakken cassave met warme vis, nasi met ovenkip en gebakken snoek. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamowijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is

0: Our tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
3: Omwika, man.
2: Oei, omwika, waar omwika, man?
3: Ruwaka dabe, ai, go.
2: Hey, dik ala san, vogwe snel, dik ala san.
3: Hey, wakti. Ruku wanda ku dabe. Oké, Arkino, taie bek, wat teke mi?
2: Ja, want daar wat voel mako teke san.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.
5: Dit is het menu van Eethuis Esselina. Vandaag is donderdag 17 september. Sweet Osso Nasi. Sweet Osso Pikante Bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Bakkeljauw Moksa Lesi. Gebakken vis met oma's speciale saus. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst. Add-on zoutvlees. En gestoofd rund. Als groente, kousenband, klaroeng en dagoblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjouso. Na ekte, schwitesi, fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Smakelijk eten!

0: Goedendag, het is tijd voor het nieuws op Lim FM 91.7, limfmc.com. Vandaag is donderdag 17 september. Naar aanleiding van de recente watervervuiling in de Saramaka-rivier wil president Simons maatregelen treffen om toekomstige vervuiling te voorkomen. Op woensdag 18 september sprak de president tot vertegenwoordigers van verschillende laboratoria in ons land over de beschikbare testmogelijkheden en waar verdere ontwikkeling nodig is. Ook de ministers Patrick Brunings en André Missikaba, respectievelijk van Oil, Gas en Milieu en van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, waren aanwezig. De president heeft tijdens het gesprek benadrukt het belang van structurele samenwerking en afstemming tussen de laboratoria.
1: We hebben in Suriname wat rampzalige momenten meegemaakt met betrekking tot vergiftiging van onze rivieren. We waren als regering, ik zeker was met de houtsector al bezig, in het afgelopen jaar te bekijken hoe we toch wel wat meer orde en organisatie kunnen brengen in de sector, hoe we wat meer kunnen verdienen aan de sector als staat. Toen het probleem is gekomen, heb ik gesproken en een groep georganiseerd om de NMA te begeleiden, om in de verschillende bedrijven die langs de rivier zitten onderzoek te doen. We kregen ook het bekende verslag dat zaken naar het buitenland moesten gaan om te worden getest. En het onderzoek is nu gaande en we plannen om in feite in de komende maanden in het hele land waar er goed gewonnen wordt onderzoek te doen. Maar dat betekent dat we dat onderzoek, dat laboratoriumonderzoek zelf moeten kunnen doen. Ik heb met de VP overleg gepleegd. Ik heb met de betrokken ministers, de direct betrokken ministers overleg gepleegd. En besloten dat wij op hoger niveau dat milieuvraagstuk zullen aanpakken. Een van de problemen die we moeten aanpakken is het feit dat we een aantal laboratoria hebben in het land en dat we toch zaken naar buiten moesten sturen. Dus terwijl we bezig zijn met ons plan voor het milieu en de houtsector en de mijnbouwsector, zullen we zeggen, breder, was het nodig om alle laboratoria bij elkaar te brengen. Dat heb ik gedaan, we hebben ze laten uitnodigen, om zo te weten te komen wat er in feite mogelijk is in Suriname en wat niet mogelijk is en hoe de verschillende laboratoria elkaar kunnen ondersteunen. We zijn niet een land met een heleboel geld.

0: We willen alle bepalingen hier kunnen doen die de veiligheid van onze mensen kunnen garanderen. Of het nou gaat om vissen te testen, om water te testen, maar ook om mensen te testen. Maar nu is het natuurlijk niet slim als alle laboratoria weer hetzelfde gaan doen. Voor een deel moeten ze hetzelfde doen, want als één niet werkt, moet die ander kunnen helpen. We hebben dus dat geïnventariseerd vandaag. De mensen hebben goede informatie gegeven. En we weten nu precies hoeveel laboratoria we hebben en wat ze kunnen doen. Sommigen zijn al enigszins bezig met uitbreiding. Anderen moeten projecten nu gaan indienen om meer te kunnen gaan doen. Dat is de reden waarom we vandaag met de laboratoria hebben gesproken. Ik heb de mensen gevraagd om ze uit te nodigen, de ministers van Volksgezondheid en van OGM waren er ook bij. We weten dat de ministers van LVV, van OWI, van GBB, die gaan ook in de groep zitten van ministers die samen met mij en de VP een speciale milieugroep gaan vormen om de hele milieukwestie, vooral van de mijnbouw, maar zeker ook niet alleen van de mijnbouw, ter hand te nemen. Het is crosscutting en het is erg belangrijk. We hebben dus vandaag al besloten dat de verschillende projecten die sommige laboratoria al in hun la hadden, maar die geen financiering hadden, dat ze die opsturen naar mij en dat wij dus zo vlug mogelijk financiering gaan zoeken om die laboratoria uit te breiden, om te zorgen dat ze de verschillende noodzakelijke bepalingen kunnen doen. Dat is het eerste. Het volgende heb ik aangegeven is dat we nu beginnen NMA erop uit te sturen. Overal in het land waar er goud gewonnen wordt, alvast de inventarisatie te gaan maken. Waarmee wordt gewerkt, hoe wordt gewerkt. En dan, als we de inventarisatie hebben, dan kunnen we met de goudsector zelf ook zitten om te kijken. Het plan wat wij nu bezig zijn te ontwikkelen, hoe we met elkaar gaan zorgen ervoor. Betere manier omgaan met die hele mijnbouwsector in Suriname. Sommige dingen worden gedaan, maar niet alles. En we hebben dat geïdentificeerd vandaag. We hebben gekeken wat niet wordt gedaan. En wat we wel moeten doen, dat gaan we nu dus onmiddellijk ervoor zorgen dat we middelen vinden om dat wel mogelijk te maken. We verwachten dus dat in 2027 de verschillende laboratoria veel meer kunnen doen en hopelijk 2027 dat we alle noodzakelijke bepalingen in Suriname kunnen doen.
1: En dat zei president Jennifer Simons. Ze sprak over een ontmoeting met vertegenwoordigers van laboratoria in Suriname. En dit was nodig om verder na te praten. Te brainstormen over mogelijkheden om ook in Suriname te testen en waar verdere ontwikkeling nodig is. De president werd tijdens dit gesprek ondersteund door de ministers Missie Kaba en minister Brunings. We blijven nog even bij minister Missie Kaba. De nieuwe loonreeks voor de zorgwerkers is deze week ondertekend. Dit hebben wij u eerder deze week in het nieuws aangegeven. De betere waardering is om stuiting van de brain drain in de gezondheidssector tegen te gaan. Minister Missie Kaba, nu met een nadere toelichting.
2: Wij hebben als nieuwe regering die aantrad in juli 2025 gelijk gezegd. Wij zullen alles doen om deze, wat we noemen brain drain, te stoppen. En een van de maatregelen is om een nieuwe loonreeks te implementeren voor de zorgsector. Waarbij eigenlijk een soort van herwaardering komt voor de mensen. Dat ze beter verdienen. En het streven is natuurlijk om het salaris steeds dichterbij te brengen in wat men verdient in de regio. We zijn nog bij lange na nog niet daar. Maar met wat wij bezig zijn te doen, komen we een stapje dichterbij. Dus wij hebben aangegeven dat wij per eind november zullen zijn op de plaats waar we willen zijn. En dat is dus dat die gezondheidswerker, de verplegenden tussen $700 en $1000 Amerikaanse dollars gaan verdienen per maand. De mensen verdienen nu tussen $300 en $500. Zie daar

0: de verbetering. Het komt tussen 700 en 1000 US. Maar het is november. Om daar te komen hebben we gezegd, we gaan een aantal stappen nemen. De bedoeling was om eind augustus de eerste stap te maken. Die hebben we niet gehaald, omdat we heel laat in augustus klaar waren met, laten we zeggen, het overleg met aan de ene kant de Nationale Ziekenhuisraad en aan de andere kant de bonden die de mensen vertegenwoordigen. We waren pas in de dag derde week van augustus klaar. En dan om alles administratief klaar te maken richting RVM, dat hebben we niet gehaald. Dus nu is het streven om eind september dan die stap van augustus en september tegelijk te maken. En dat betekent dus dat we de overbruggingstoelagen die we de mensen vanaf het aantreden van de nieuwe regering maandelijks geven, dat we die gaan verhogen. Ja, dus eind augustus, eind september, eind oktober en in november gaan we al die toelagen die de mensen krijgen bruteren. Dat betekent dat de mensen dus op een nieuwe bezoldiging komen eind november. En op die bezoldiging komt natuurlijk nog die middagtoelagen, die wachttoelagen. Daarbovenop komt nog die vervoerstoelagen. En natuurlijk de overuren die de mensen maken. En als je dat alles optelt, dan komen de mensen aanzienlijk beter voor de dag dan waar we nu starten.
1: Minister Misikaba over de nieuwe loonreeks voor zorgwerkers. De voorzitter van de RVC bij de TAS, Emmanuel Scheek, zal straks rond 11 uur samen met 5 andere leden van de raad een persconferentie beleggen omtrent de tegen hen aangespannen rechtszaak. Wij hebben Scheek hierover gesproken en hij is ingegaan op wat wij kunnen verwachten. In de afgelopen periode zijn in het publieke domein verschillende uitspraken gedaan over de aanleiding, achtergrond en betekenis van de gerechtelijke procedure.
2: Wij vinden het belangrijk dat we de uitspraken die verkeerd gedaan zijn of niet goed verwoord zijn of die een andere illusie wekken, dat we die recht moeten trekken. En hoe anders dan op een nette formele persconferentie waar de pers zelf is en alle onduidelijkheden naar voren kan brengen, zodat we die kunnen adresseren.
1: Ja, dus die persconferentie ga je dus samen beleggen met de overige. Hoeveel mensen zijn er? 7, hè? Samen met jou 7?
2: Nee, met z'n 6.
1: Met z'n 6.
2: Want er zijn zes mensen voor het gerecht gedaagd. En die 6 mensen gaan dus een persconferentie beleggen.
1: Je zegt, je steunt niet op mensen. Ik begrijp je formulering. Maar dat verzoek is ingediend bij mensen. Bij de mensen die jou eigenlijk in die positie hebben gebracht. Eigenlijk had je graag dat die mensen eigenlijk jouw verzoek, of althans het verzoek van de raad, dat ze het zouden inwilligen. Dus in dat kader heb ik gezegd, laten vallen.
2: Het verzoek is gedeponeerd bij staatsfunctionarissen. Het zijn publieke functionarissen die een bepaalde taakstelling hebben, één conform de grondwet. En daar heb je natuurlijk andere wetgeving die er speelt. Zij moeten dus in hun vrijheid om besluiten te nemen en zaken af te handelen. Moeten ze dat doen natuurlijk, ik kan niet zeggen met de wet in hand, maar met inachtneming van de wettelijke bevoegdheden en beperkingen die er zijn. En als ze besluiten nemen die in tegenstrijd zijn, dan zullen ze vroeg of laat voor de mogelijke consequenties daarvan moeten instaan. Maar als ze een besluit hebben genomen en ervan overtuigd zijn dat het volledig binnen hun bevoegdheden is en geen enkele overtreding met zich meebrengt, dan mogen ze dat besluit ook nemen en daar berusten wij ons in. En wij zullen dan de mogelijkheden die er zijn voor ons om aan te wenden, zullen we aanwenden. Maar ik wil verder niet ingaan op schorsing of ontslag of wat dan ook. Voor ons is het belangrijk, die persconferentie, dat we even recht trekken, alles met betrekking tot die rechtszaak. En dat de onduidelijkheden die er buiten zijn, dat de pers in de gelegenheid gesteld wordt om daarover hun vragen te stellen.
1: We weten dat soms aandeelhouders, vanuit de regering vaker het beroep wordt gedaan op partijen van jongens, even voorlopig niet in de publiciteit. Ik dacht dat dat verzoek ook eerder gedropt was. Nu deze persconferentie, hoe moeten we er tegen aankijken?
2: Kijk, we moeten dingen goed van elkaar scheiden. En ik denk dat dat een issue is dat we hebben in Suriname. Mensen verwarren heel vaak zaken met elkaar. Bijvoorbeeld als je zitting hebt in een raad van commissarissen, raad van bestuur. Zeker in de publieke sector. Dan kan de aandeelhouder je geen enkel zwijgen opleggen, geen enkele beperking voor wat betreft in publiciteit treden. Ze kunnen het wel vragen. En in principe ben je er vrij om mee te doen wat je wil. Wat je kan doen is een goed overleg afspreken dat je over bepaalde zaken geen uitlatingen doet in de media of bepaalde zaken voor een bepaald moment niet bespreekt. En we zijn allemaal volwassen mensen. Met de president is er vaker gesproken. We hebben natuurlijk ook aangegeven dat wij, voor wat betreft de zaken die we bij de president hebben neergelegd, dat we heel graag hebben dat het inderdaad in alle rust afgehandeld kan worden. En dat we de president de ruimte daarvoor gaan geven om samen met haar ondergeschikten, so be it, zaken verder af te handelen.
1: Je blijft erbij dat...
2: Zaken die ons persoonlijk regarderen, of dingen als een publieke rechtszaak, daar kunnen we uiteraard over in de media. Daar zijn we altijd vrij over. En sterker nog, we zijn leden van een raad van commissarissen van een publieke entiteit. En dat wil dus zeggen dat we uiteindelijk verantwoording verschuldigd zijn aan het publiek ultiem. Dus... informatie die niet strikt geheim is of wat dan ook, is informatie van de samenleving. En alle functionarissen die in functie zijn in een staatsbestel, die zijn in principe verantwoording verschuldigd aan de samenleving. En zo zien we zien het niet anders. Dus wij houden onze persconferentie, wij zijn daar vrij in. En immers elke mogelijke poging tot inmenging of beperking daarvan zou dus een poging zijn tot beperking van onze persoonlijke en grondrechtelijke vrijheden, waaronder het recht op vrije meningsuiting.
1: Ben je teleurgesteld?
2: Teleurgesteld in?
1: In het feit dat men toch voorbij gegaan is aan het document met, zoals jij dat zegt, de feiten die opgesomd zijn.
2: Nou, ik zou niet zeggen dat ik teleurgesteld ben, omdat, maar nu gaan we dus eigenlijk praten over iets waarover, ik denk dat het op dit moment prematuur is om over te praten. Maar voor zover ik weet, zijn de mensen die het document hebben ontvangen, die uiteindelijk een besluit moeten nemen, zijn er niet aan voorbij gegaan. En die zijn daarmee bezig. En... het resultaat zal wel blijken.
1: Emmanuel Schiek, straks om 11:00 de persconferentie in de Buitensociëteit het Park, waarbij ze dus nader zullen ingaan op de tegen hen aangespannen rechtszaak. Met hen bedoelen we dus de 6 leden van de RVC bij de TAS. Tot zover deze korte nieuwsuitzending op LIM. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

with us.

0: Ja, we veel ding, nigga.
1: Dit is het menu van Eethuis Esselina. Vandaag is donderdag 17 september. Sweet osso nasi. Sweet osso pikante bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Bakkeljauw moksa lesi. Gebakken vis met oma's speciale saus. Bruine bonen met kip. Kipworstjes en rookworst. Add-on zoutvlees. En gestoofd rund. Als groente, kousenband, klaroen en dagoblad. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjouso. Na ekte, schwitesi, fufosi. Bonistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Smakelijk eten.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits. One station.
2: This week on 10.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

zin in een overheerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van donderdag 17 september. Chinese taaiensoep met kip, gebakken cassave met warme vis, nasi met ovenkip en gebakken snoek. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamelwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Prooster, Safety Through Innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
7: Frank, je zin was 100 euro.
6: Mama, ik zei 50 euro.
7: Maar dat van jou zijn...

0: 100 euro dan.
1: Ik zei 50 euro, mama. 50.
0: Nee, mi broeia. Omdat die brada is centjim na 100 is centjim.
1: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
0: Maar jere nog. In zin heeft jouw Western Union die appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid. Top. Dus mijn jef is aan het gaan. If you stop that you're sending our trappers, that's the one.
1: Ja, ma, ik weet.

0: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031-641-802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031-641-802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
1: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpelani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpelani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpelani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpelani, safe and enjoy.
2: BT, attack dis na O.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from far.

Wij melden ons aan, goedemiddag, op 17 september. We doen een BT tapa donderdag begin na die zee.

En ik hoop dat alle mensen een heel mooie dag hebben gehad tot nu toe. Soms kan je gevallen hebben dat Kwamtje voorval en por je herde. Maar ik hoop niet dat dat bij u het geval is geweest. Was aan kom por je day. Wat heb je day, pori? Heb je nog ruimte om het goed te maken? Want we zijn op donderdag tot 12 uur vandaag. Maar goed, alles aan bon. We gaan een beetje praten over het een en ander. Ik heb... Breaking news, Sanja. Breaking news, breaking news. Nee.

wel wat nieuws. Als het breking is, kunt u zelf beoordelen. Maar laat mij alvast, dames en heren, de mensen die ziek zijn, beterschap toewensen. Dat doen we dus aan het begin voor al dit programma van UNO. Als je ziek bent met power en je hoopt dat, hey, ik kies iets recht baga, binnen niet al te lange tijd. De mensen die een sterfgeval hebben, wil ik ook poweren namens deze organisatie. En namens ook alle andere mensen die, hoe zeg je dat? Alle andere mensen die geen sterfgeval hebben. En de mensen die jarig zijn vandaag, nog met versterrie, maar ik heb drie smas van mij van versterrie. Met begin aan een school troep of mij. Don Chakot, zijn verjaardag die de Don Tekade, mijn broeder, met jouw gezin. En maak het tot een onvergetelijke dag. Het ramana ook to school toe. Ja, maar bij de school toe, maar ik ga maar naar school toe eten. En nee, Ati. En dat na Raoul Hellings, die is jarig vandaag. En dan maar naar tweeling, dus heeft een man dat verjaardag, want ik ga trouwens verjaardag ook toe. Maar naar tweeling. En dan trouwens naar Marciano. Dus Marciano, ook gefeliciteerd. Hij is de fighter daar bij de EBS. Marciano en Raoul, de meid dat ik toe verboy. Die toe voor verboy. Isabi, ze zijn jarig. Dus die misje dat ik de man verjaardag, die dacht, mama, meneer, ik begrijp. Ama Sani van mijn Brunswijk naar 13. Dus al die tijd Brunswijk naar 13, Marciano naar 17. Je zou denken, no, dat de mama verder naar mijn kader, maar in tegendeel. Ja, kom nou weer de maïdera. Jongens, Donovan, Marciano en Raoul, jullie alle drie worden van harte gefeliciteerd. Alle andere mensen die jarig zijn. Ik denk aan een oude collega van mij. Die ook jarig moet zijn vandaag. Ubekare Kleine Rubia. Kleine Rubia. Rubia Berghout. Maar ze is niet klein meer hoor. Rubia Kombiji. Rubia gefeliciteerd. Ook namens, namens Limbo. En alle anderen. Mensen, laat ons starten. Ik kies een telefoontje eerder op de dag. Lebo, moet dat jongen zijn. Hoor je die schrijf? Ik dacht dat je bel afjaren, want ik ben naar Radio Merocco. Isabi, je time of je niet time? No, je noemt dat je nog eens, maar ik dacht, oké, dan moet dat je ook jaren, want dan. Je belt je maar informatie, ik kan horen informatie in mijn badkamer. Doe even naar een staatsgevaarlijk zijn, je tijgen me. Dan. Dat was een trassani. Mama zei me dat ik allemaal begin fluister in mijn jesse. Allemaal fluister in mijn jesse dat ik. En ik ga die man nadoen. Dus nou nou dit er wel. Met dat kan ik me nog maar dat trang. Dus er maar hier dat ik naar mij taak. Ik heb om een slagkip dede jongen. Den dede. 6000. En ik schrik hier, dat ik 60.000 voor u, 60.000 nou nou de man gooit nog eens, wacht die mobiel hier dadelijk, tot, volgens mij allemaal bij Kong. Je zou boer bij zien, heeft Kongroma nog bij de, wala wala bij dede. Kongroma moest daar, weer dede dadelijk heeft de man dat hij heeft, je had dat bij de moot hier. Dus dat man bellen, dat man bellen baga, hij neemt bo. Moet je wat even, op je dag samen zijn, we beginnen dat opnieuw. Je begint dan opnieuw je timing. Tak mijn om tagging nou eens, maar je timing begin. Google door op je stop. Je timing 60.000. 60.000 slagkip. Nadat je timing dok. Ai, 60.000. Is dat mijn nou een ramp? Nu salim proja no no de. De man ki no salim want to tablet. Wat amara sa fan. Sa ma moest do. De man ki no salim tablet. Ai, 60.000. Bel. Ik ben er natuurlijk. Ik ben geschrokken. Die meer info. Maar dat ding dat ik op bel. Go dikki. Dat bleek dat info. Ik klop wel. Weliswaar bijgesteld. Je weet wanneer je gaat vragen.

0: krijgen, dan krijg je meer achtergrondinformatie en zo. Dus aman minister, aman druk me weg politie, dat me begin voegat ook. Isab, je weet, wij media mensen soms, we denken aan onszelf. Want die biko nuchter, broeder begin steeg, at die bron begin kom. Want ik ben bel, aman shitak me bel, aman druk me weg, jongen, dat, sorry, I can't talk right now. Isab, dat, at don denk ik kom, dat, alalisa me druk as hem sani. Maar dat man heeft vergaderd, want Alice aan mij schreef, sorry, I can't talk right now. Terwijl hij zei, nou man. Hij zei, ik automatisch. Standaard berichten. Isabi, maar nu, Amma bel me, maar Amma Noor Salim minister. Hij lembo, midden van spoedvergadering. Mira, in een relatory, Sixi Dusung slag kip dede, nou een bedrijf. Ja, we zijn ermee bezig. Je weet, ministers hebben altijd zo'n ding dat je maar begint. Je weet, het beleid van de regering is... minister, ik ben hier. Sanatori, ik zit nu in een vergadering met deskundigen. En hij heeft mijn mevrouw gegeven. Wat iemand hoeft niet, de derde dienst. Wat is die naam van die mevrouw? We hebben alles snel moeten schrijven, hoor. Mevrouw Karg. Ja, u ziet die mevrouw zo meteen in beeld... Mevrouw Karg heeft me toen het een en ander gezegd. Maar op de achtergrond, want die man deed vergaderen die me belde, man. Dat dokter Rosenblad, Biesnor Datra, dierenarts, kijken we toch. Hij is adviseur daar. Hij is ook snel gekomen om het te verduidelijken. En uiteindelijk, minister schreef klaar. Hoe, dus laten we even luisteren, dames en heren. Sana Sani, want mij begin project nou, want mina ala die menja voor. Ik ga eerlijk zeggen, mij loop voor. En ja, mina loop visie. Ik kan niet vies. Ja, eigenlijk is dat niet goed. Maar voor aan Aladi is ook niet goed. Maar motagi mi loop voor. En dus die mera staan in bibigi. Denk wel het don staan in bibigi met koppeling, fit sterfde. Je wordt een beetje angstig, je wil weten. Want maar ze hebben me eigenlijk rustig kunnen houden. Dus ik kan nu even luisteren. Dit is mevrouw Karg, hoor, AUB. Mevrouw Guyana Karg, we hopen dat we naam goed hebben geschreven. En sorry ook voor het geluid, want alles is zo snel gegaan. Lijkt alsof het een beetje overgemoduleerd is, maar wel verstaanbaar. Laten we weten wat er aan de hand is. Naar die voorhoofdvoerder, mevrouw Guyana Karg.
1: Deels wel. Er is wel hoge sterfte op een bedrijf gemeld. En we zijn het bezig te onderzoeken nu. We zijn bezig het te onderzoeken. We hebben de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, WOG. NCCR is erbij om te ondersteunen wat nodig. We willen vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek willen we bepaalde zaken al voorbereiden.
0: Ja, welk bedrijf is het?
1: Dat kan ik nog niet prijzen.
0: Is het een gerenommeerd bedrijf?
1: Het is niet een van de grote bedrijven. Het is een nieuw bedrijf.
0: Nieuwe kweker. Nieuwe kwekers. En om hoeveel kippen gaat het?
1: Rond de 6000.
0: Daar schrik ik wel van.
1: Het is normaal voor Suriname. Het is een redelijk kleine kweker voor Suriname.
0: Ja, maar het is niet een ramp in de orde van de vissterfte.
1: Nee, dat zou ik nog niet zeggen. Het onderzoek is nog gaande.
0: Ja, wat is er tot nu toe uit het onderzoek gebleken?
1: Die resultaten hebben we nog niet. We zijn nog ermee bezig. Ik denk dat we morgen een definitief resultaat hebben. In samenwerking met BOG zijn we daarmee bezig.
0: Ja, dus betekent dat u mij dus nu in deze fase nog niet kan vertellen waar de kippen aan dood zijn?
1: Nee, dat kan ik helaas nog niet doen.
0: Ja, maar is er wel goed overleg hierover?
1: Ja, natuurlijk. Het is sterf, het is gemeld. Dus we moeten het serieus nemen. Een momentje.
2: Hallo.
0: Minister, hoe gaat het met u? U zit erbij natuurlijk.
2: Nee, ik ben nog geen minister. Ik ben ook een dierenarts.
0: Oh, meneer, hoe gaat het met u?
2: Ja, zo is dat. Niet slecht. Bij u?
0: Want ik hou van kippen.
2: Ja, nee, je mag nog door van kippen blijven houden. Dat is geen probleem. Maar daarom ondersteun ik mijn collega hier in Even. Het gaat erom, in deze tijd van het jaar, met de warmte, dan zijn we eraan gewoon in Suriname.

0: het we een iets hogere kippensterfte hebben, vooral bij die conventionele manier van kippen kweken. Maar natuurlijk...
1: Wat is de conventionele manier van kippen kweken?
0: Die hokken zoals je dat kent, met draad en zo. Kijk, want natuurlijk heb je hele moderne manieren. Dat zijn die tunnelhokken en zo. Die zijn geklimatiseerd en dat is een andere tory. Mm-hmm. Maar dat is voor jongens die echt een beetje geld hebben.
1: Okay.
0: Die conventionele manier, het wordt te heet. En dan heb je een beetje meer sterfte dan normaal. Dat zijn de kwekers en we allemaal gewoon in Suriname. Maar... het is dus nu een geval waarbij er een sterfte is die we een beetje hoger vinden dan normaal. En dan moet je natuurlijk altijd opletten. Vandaar dat de veterinaire dienst gemeend heeft om direct ervoor te zorgen dat we op ons kievieven zijn om zeker te zijn dat die sterfte geen groter probleem erachter zit. En dan moet je direct bepaalde maatregelen nemen.
1: U zegt...
0: Ja, blijkt achteraf dat het dat niet was, goed, dan heb je erop gelet. Maar blijkt dat het dat wel iets is, nou dan ben je dan in elk geval op weg om ervoor te zorgen dat het geen ramp wordt. En dat meneer Lim rustig zijn kip door kan blijven eten.
1: Ja, u zegt daarnet 6000 is hoger dan normaal. Maar eerder zei mevrouw Karg tegen mij van... het is normaal.
0: Ik denk dat er in die communicatie iets scheef gegaan is. 6000 kippen op een bedrijf is normaal. Mm-hmm. Het is geen erg groot bedrijf. Dat is wat mijn collega bedoelde. Maar niet die 6000 kippen zijn gestorven. In die groep van 6000 was er een iets hogere sterfte dan normaal.
1: Hoeveel?
0: Duizend, 2000, 3000, dat is veel. Maar niet één keer, maar ik bedoel, zo'n sterfte is niet goed.
1: Dus het kan zijn dat bij het bedrijf iets behoorlijk verkeerd gegaan is?
0: Dat is precies waar we mee bezig zijn. En mogelijk verkeerd kunnen een heleboel dingen zijn. Net wat ik vertelde, je hebt die warmte. De waterbron moet gecheckt worden, de voerbron moet gecheckt worden, dat hele management moet gecheckt worden. Maar in elk geval is het altijd zaak dat je even goed op je dingen let.
1: Maar is het ook geen zaak dat dan zo'n bedrijf de productie even staakt?
0: Dat is al zo. Dat is al zo, ja.
1: Ze zijn gestopt?
0: Ja, dat klopt.
1: In opdracht van jullie?
0: Ja. En ze zagen zelf ook dat ze even een pas op de plaats moeten maken.
1: U stelt ons dus gerust, er is niets ernstigs aan de hand.
0: Nou, dat is wat we bezig zijn te checken toch, maar ja, gerust wel van dat het geen paniek situatie is.
1: Maar kijk, als de minister zijn deskundigen met spoed bijeenroept, dan kan het dus niet zo zijn dat hij dat doet om ze te vragen om samen thee te drinken, toch?
0: Absoluut niet. Hij wil juist zeker zijn dat het niets ernstigs is. Het is aan hem, als hij hoort dat er zo'n situatie is in onze pluimvee, die niet het geweldigste is, maar die we juist willen opbouwen, dan moeten we natuurlijk heel goed op ons kievieven zijn om alles zo gauw mogelijk de kop in te drukken. Dat is precies de minister zijn uitgangspunt.
1: Dr. Rozenblad, waar staat dat bedrijf? In welk resort, welk gebied?
0: Luister.
1: Dat is de basisinformatie, toch? Wie, wat, waar?
0: Precies die informatie gebruiken wij.
1: Waar staat het bedrijf dan?
0: Dat is precies de informatie die we... Maar. Nee, het is volgens mij niet. Het is echt een naam. Het is een klein bedrijf dat pas begonnen was. En... laten we het voor nu daarop houden. Absoluut niet vanwege geheimzinnigheid, maar juist vanwege het feit dat het niet nodig is om paniek te zaaien. Je krijgt die informatie zeker, want ik weet dat je een informatieman bent. Je krijgt die informatie zeker wanneer het kies is om dat te doen.
1: Mag ik de minister tot slot?
0: Helemaal, alsjeblieft. Hi, goedemiddag.
1: Ja, minister, ja, hoe lang ja. bent u nog in overleg met deze deskundige?
0: Nou, we waren net aan het afronden, daarom kon ik opnemen. Want u belde eerder en ik kon niet opnemen, want we waren echt druk bezig. Maar we hebben net afgerond, het een en het ander.
1: U klinkt nogal relaxed, dus het is niets ernstigs.
0: Ik ben onder alle omstandigheden probeer ik rustig te blijven, omdat je geen situatie wil hebben waar er paniek uitbreekt in het land. Maar wat er wel speelt is dat je alles moet uitsluiten. Hè? En daarmee zijn we nu bezig, zoveel als mogelijk. Zoals de dokter Roosblad en dokter Karg dat allemaal eerder hebben verwoord. Wanneer je een situatie hebt dat eigenlijk buiten de normale range iets meer sterfte hebt, dan is het zaak om werkelijk eraan te gaan kijken. En ik vind het belangrijk om te kijken, want zoals u weet, voor ons is het belangrijk dat die productie van kip altijd optimaal is. We produceren al veel minder dan wij wij importeren meer dan wij produceren. Dus u begrijpt dat elke vreemde situatie dat maakt dat er eventueel een gevaar is voor die voedselvoorziening, dat we niet op een lauwe droge gaan zitten en direct kunnen vroegtijdig dat zaakje onderzoeken.
1: Nou, dan weten we dat ook, dames en heren. Dat heeft dus de minister ons gezegd. En daarvoor hebben we geluisterd naar mevrouw Karg. Wat is de voornaam? Diana. En ook dokter Edmund Rozenblad. Nou, daar hebben we deze info voor u gebracht. En als er updates zijn, en die zullen er zeker zijn, dan bedenk ik dat ik de mama moest doen. Eigenlijk was een EFSA. Takanga volk. Kibri sani. Isabi. Altijd. Bij elkaar is een mooi woord. Transparantie. Goed uitleggen dat mensen weten. Sa EFSA in de kondre. Nou, Emmanuel Seek zit hier. Samen met Orfeo. No? Ik heb je zo lang niet gezien. Hele naam voornaam vergeten. Lamee. Orfeo.
2: Ja.
1: Nee, ik kom in de war met een andere heer. Hij was ook bij de STVS, maar hij... Marengo. Orfeu heet hij.
2: Orfeu,
1: ja. Jij bent Orfeu.
2: Mm-hmm.
1: Toch?
2: Ja,
1: heer. Jij bent Orfeu, heet Orfeu. Orfeu Marengo. Maar dat is de programmering bij de STVS. Is hij nog daar?
2: Ik denk het, ja.
1: Ja. De man die denkt dat hij dus met zijn handelingen... dat hij wil make the difference... Ik kondig aan Emmanuel Schiek.
3: Goedemiddag, luisteraars.
1: Je laat je zich helemaal aankondiging.
3: Het is een opmerkelijke aankondiging, dus...
1: Nou, ik hoor je heel ver.
3: Hoor je me ver? Beter?
1: Ja.
3: Nou, het is een opmerkelijke aankondiging. Onverwachts, maar inderdaad. Met mijn handelingen, mijn positieve handelingen, met het juiste voorbeeld... Met handelen naar eer en geweten. Met open, eerlijk en transparant zijn met de samenleving. En met de mensen met wie je samenwerkt. Dan denk ik inderdaad dat ik verandering ga brengen.
1: Maar ja, biggie takkie.
3: Ja?
1: Ja, biggie takkie.
3: Zo, mami. Maar hoezo?
1: Hoezo maar het kan, je bent een steenbok. Maar ik heb persconferentie. Ik heb deels delen eruit gehaald. Of althans kunnen horen. En je sprak zelf verzekerd. Maar dat is goed. Emmanuel, je hebt een aantal dingen. Overigens, Lamme, ik heb hem al welkom geheten. Lamme, goedemiddag. Je mag je groeten.
4: Ah, goedemiddag, Limbo en kijkers en luisteraars.
1: Oké. Laat ons beginnen bij die voorzitter. Je hebt de persconferentie belegd. Je hebt het een en ander uit de doeken gedaan. Er zijn vragen gesteld. En nu zit je bij Limbo. Eigenlijk goed af door zijn.
3: Nou, kan takkie. Er gebeurt zoveel. Je hebt zoveel topics die je behandelt. Je wil niet meer met me praten. Even aan de tas in aan takkie. Leg ja, me
1: dat,
3: uit, ja.
1: Dat mag
3: me
1: aanpakken, maar je hebt de hele uitgebreide persconferentie zitten houden. Dan moet ik nu achter de feiten komen aanhouden.

0: je bedoelt, je bent jaloers dat toen je me belde 2 dagen geleden, dat ik je niet heb verteld wat ik zou vertellen. Ik wist het ook niet, om eerlijk te zijn, Motegi.
1: Maar welke nieuwe dingen heb je verteld vandaag?
0: Het is niks nieuws. Ik heb gewoon verduidelijkt wat het standpunt is. En ik heb even de fabels en de verkeerde informatie heb ik recht getrokken.
1: Ik ga een openlijke vraag aan je stellen. Mensen, jullie kijken toch? Ik ga openlijke vraag stellen aan Emmanuel Schiek. Want ik heb je, dat deal heb ik wel kunnen horen. Ja, maar je ziet nog beter, jongen. Ik heb je horen zeggen op een gegeven moment. Ik heb je horen zeggen op een gegeven moment. Dat als, corrigeer me hoor, als de president de dienstbetrekking met mevrouw Yapayu, de directeur van TAS, verlengt, stap je op.
0: Ik heb niet gezegd de president, maar wat ik
1: wie
0: heb
1: dan? Gezegd, wie moet het verlengen?
0: De regering moet het verlengen, want het is hetzelfde proces eigenlijk voor ontslag en schorsing. Voordracht van de minister, belast met de communicatie bij de RVM, na goedkeuring bij besluit van de president, vastgelegd in een resolutie.
1: Oké. De regering moet, en als de regering zegt, we gaan verlengen voor de directeur, dat je gratis.
0: Als de Raad van Ministers een dergelijk voorstel goedkeurt en er komt een nieuwe resolutie, ja, dan ben ik gratis, zeker onder dezezelfde omstandigheid. Kijk, als omstandigheden veranderd zijn, waarbij wij gewoon in de gelegenheid gesteld worden om ons werk te doen en er netjes meegewerkt wordt en we allemaal kunnen werken in lands belang, is het wat anders. Maar wanneer mensen proberen om je te belemmeren om je wettelijke taken naar behoren uit te voeren en het bevoegd gezag daar heel gemakkelijk mee omgaat, dan is het wat anders. Dan heb je niks meer te bemoeien daar.
1: Het bevoegd gezag gaat er te gemakkelijk mee om.
0: Dat is hoe het erop naar lijkt nu, toch?
1: Ja.
0: Als we kijken naar dat raadsvoorstel dat is ingediend.
1: Je bedoelt de minister?
0: Niet alleen de minister, het is een samenspel, het zijn staatsorganen. Want de RVM had even goed
1: Noem al die mensen die volgens jou erg gemakkelijk.
0: De minister van TCT, ja. De Raad van Ministers. De president ga ik niet noemen, want de president die heeft zich tot nu toe aan alle afspraken en de woord gehouden. Zeker de afspraken met mij en met de raad. Dus totdat het tegendeel bewezen is, hoort de president niet in die rij. Maar de minister die dat raadsvoorstel heeft opgemaakt, heeft ingediend. En de wijze van behandeling ervan. Want er zijn natuurlijk 2 kanten van het verhaal.
1: En je zegt totdat de president dus.
0: Totdat de president, maar zolang de president.
1: Maar denk je, Emmanuel, wat is je tweede naam?
0: Is niet belangrijk.
1: Neem je aan het terras aan voor meer, wat is je tweede naam? Je naam is je naam.
0: Ja, mijn naam is inderdaad mijn naam, Alphonse.
1: Oké. Okay. Denk jij, Emmanuel Alphonse Schiek, geboren op 7 januari 1991.
0: Mijn hele tori zetten jullie buiten, maar.
1: Denk jij, Emmanuel Alphonse Schiek, geboren 7 januari 1991, dat die president, als het moment daar is, zal kiezen voor jouw mooi gezicht of voor. Ik ben kamer tak vrij, nou ik ben kamer.
0: No,
1: want een politiek belang na, we moeten die dingen zeggen, hoe die dingen zijn.
0: Klopt.
1: Mevrouw Yapayu is ABOP.
0: Mm-hmm.
1: Niemand kan dat ontkennen. Mevrouw Yapayu is een andere hoedanigheid ABOP.
0: Uh-huh.
1: Dat is hoe meneer Leo Brunswijk ook ABOP is.
0: Mm-hmm.
1: Dus laatst wie betek je Leo Bakadranga. Als het moment daar is, verwacht je dat de president kan zeggen. Nee, die jonge Emmanuel, jonge intellectueel, eerlijk en oprecht en integer. Mevrouw, sorry. Terwijl Brunswijk en de ABOP naar haar kijken.
0: Ik vertrouw tot nu toe erop dat wanneer het moment zich daarvoor leent en aanbreekt, dat de president het nationaal belang gaat kiezen. Zoals is afgesproken met de samenleving. En totdat

0: zij dat tegendeel bewijst aan mij in de case van de positie waarin ik nu ben als president-commissaris van de TAS, dan is dat de deal. En als zij kiest voor een ander belang dan het nationaal belang, dan is dat een duidelijk signaal naar mij toe. En dan zal ik daar voor mezelf consequenties aan verbinden.
1: Anders mag ik er niet zijn, het is of-of.
0: Het is of-of.
1: Ja, ik hoop dat de president de RKN heeft.
0: Het is of-of. Op een bepaald moment...
1: Zal het moeilijk voor de zijn?
0: Het is natuurlijk moeilijk voor de. En ik begreep dat helemaal. En ik zou niet in de positie willen zijn om hiermee te moeten dealen.
1: Maar toch breng je er in die positie?
0: Omdat de wet, de grondwet heeft er in die positie gebracht. En zij heeft het aanvaard. Net als hoe ik de positie bij de TAS heb aanvaard. En of ik het nou leuk vind of niet dat mensen mijn naam door het slijk proberen te halen. Bijvoorbeeld nu worden er betaalde advertenties betaald op Facebook. Om te zeggen, Schiek probeerde zijn eigen bedrijf te regelen voor een quickscan. Want men probeert nog steeds de aandacht af te leiden van de feiten. Maar... ik moet dealen met wat er mee komt met de verantwoordelijkheid die ik heb aanvaard. En dat doe ik ten volste. En de president denk ik ook. En er zijn een heleboel dingen die ze moet overwegen. Er zijn een heleboel brandende vraagstukken die op de bord liggen elke dag. Ik heb er zelfs een keer gezegd van ik denk dat u ook even dat moment van rust voor uzelf moet inbouwen. Want u gaat gek worden hiervan. Maar uiteindelijk gaat ze een besluit moeten nemen. En tot op dit moment heeft zij mij laten blijken dat ze het juiste besluit neemt. En net als wat ik heb gezegd zo net in die persconferentie. Ik ben principieel over zaken. Moraal en fatsoen, die zijn tijdsgebonden. Hangen af van de samenleving, de tijdsgeest. Principes niet. Principes zijn niet flexibel, ze moeven niet. Dus principieel... is het juiste besluit altijd het juiste besluit. Mm-hmm. En ik ga ervan uit, want tot op dit moment is dat zo geweest, dat de president het juiste besluit gaat nemen wanneer deze zaak regardeert.
1: Ja, en inderdaad, je hebt gelijk. Je kan pas zo praten wanneer je niet afhankelijk bent.
0: Ja. Ik ben niet afhankelijk. Trouwens, je weet het, ik heb het vaker gezegd. Trouwens, een beetje van me inberen met die hele tory van voorheen heb ik je ook gegeven. Van helemaal moeilijk mee. Maar ik sta er nog. Ik heb nog steeds een grote en oprechte mening. En dat zal ik blijven geven.
1: Dus als de president anders handelt, dan zeg je van mevrouw de president, dank u wel. But I'm gone. I'm exit. En ik heb dus begrepen dat de overige raadsleden hetzelfde van plan zijn te doen. Waar is die?
2: Yes.
1: We hebben een probleem met die camera. Je cheer me. Kijk, laat me daar maar achter. Is je naam goed geschreven? Want
3: is prima.
1: Laat me al die tijd. Orfeo.
3: Cliff Falken.
1: Mijn naam is Jukito daar.
3: Kom je aan met jou? Dit is wat ik kan doen, hands up.
1: Je hebt toegezegd aan de voorzitter van... If you're going, we're going with you.
3: Lembo, om gewoon gratari ook antwoord te geven aan jou. Maar dit is maar ook zo begreep. Omdat er veel misconceptie is geweest. En mi konja in support voor mi preskom en in support voor arad. Samstad die de maand na 60 leden die bij de gedagvaart a raad bestaat uit Sebisma. En 60 voor de sma dat die in persoon sa de lid voor ARVC ook toe hoor van persconferentie. Omdat meneer Schika heb een persoonlijk vieren. Maar in a functionele en a roko relatie sa u abi dan ook een apwa meningsverschil. Maar alright. En de tra leader, in ieder geval de sexy oray toe, nou persoonlijk sande. Oké, ik zeg dit om dat te bedoelen. We hebben een uitspraak gehoord van de minister van TCT. En ik wil direct stellen, en Schiek, je mag ook inkomen, dat niets aangaande een kort geding te maken heeft met het besluit van RVM. Er is geen verband, klopt het?
4: Klopt.
3: Laat me direct, tele ook om clear sani. Niets dat te maken heeft met een kort geding, heeft ook te maken met het feit dat de directeur niet is geschorst. Surinamers, burgers, Suriname, deze raad van commissarissen heeft zich gecommitteerd om eerlijk te werken voor u, om ervoor te zorgen dat publieke gelden verantwoord worden zoals de nieuwe BW ons stelt. We horen naar wet en recht. Arki, Saranamang. Mijn denk, mijn naam bereda schiek. Ik was zo koukos, vroeg om maand en vroeg om moeilijk sma. Motak Saranantongo. Ook een grof, hoe was zo koko maand en weer krosi, vroeg moeilijk walibisma. A directeur Charugona Kruto tak u lastering. We dagen uit. Me kan konen aan wan bewijs pe unu kosen publiekelijk. Pe unu going media tap inning. De enige persconferentie die we hebben gehouden. Als individuen die lid zijn en gedagvaard zijn. Is die van vanmorgen. En we hebben de hele samenleving heeft gezien. Dat we de naam van TAS niet neer hebben gehaald. Twee. Uno go persoonlijk tapusma. We hebben onze werkomstandigheden besproken. Familie, u arkisana finifatori. De anion burgerlijk wetboek, anion BW, put u mede aansprakelijk nek RVC. Want je bedrijf, je hebt een RVC, dan je hebt een directie. If a directie me kwam fout lobby wang, of je keur wang begroeten goed, maar je hebt realisatiecijfers, je hebt nog een additionele informatie, zei de leman put u aan vier, maar dan op het moment in dat je teken, je go mee, je zet een volse roto. Jok ik, meneer Schiek?
0: No.
3: Oké. Okay. A mede verantwoordelijkheid van RVC, met neki, unom misschien ik na persoonlijk jere, seran a man te u die van RVC na zakelijk. If ons ma te kwam besluit, en je go mee, no ons ma senior. En op basis daarvan hebben we geen realisatierapporten gehad. We hebben geen additionele informatie. Ik kan me nog een vraag herinneren in een meeting.
1: Wacht, we komen op een inhoudelijke vast.
3: Nou, maar nu gaan we toen zien diepje toch. Omdat is opzij de limbo.
1: Ja, maar je gaat diepje, Bama. Een vraag zal ik stellen, Jona. Of aan mij gwe, je gwa aan man.
3: Sowieso. Sowieso.
1: Wat doet dat met jou?
3: Sowieso.
1: Wat doet dat met jou?
0: Want
1: je weet, deze dingen heb ik vaker gehoord en heeft niks met deze mensen te maken.
0: Mm-hmm.
1: Maar in het leven komt het vaker voor dat die draaibaga, dus dat je wan snappen.
0: Dat maakt niks uit.
1: Mm.
0: Of ik alleen moet gaan of als de rest
1: of
0: met me meegaat.
1: Of wil je de want to man's doet.
0: Dat is een probleem, Cliff. Ik ben alleen geboren, ik zal alleen moeten gaan. Tenminste, ik hoop dat wanneer ik ga, ik anderen niet meesleep. Mm. Maar als ik alleen moet bedanken, bedank ik alleen. Trouwens, deze mannen weten het. Ik heb het vanaf het begin gezegd. Ik zeg, elke positie die ik aanvaard, die niet mijn eigen is, ben ik altijd klaar om te vertrekken. Want het is niet van mij. En ik ga niet zeggen, nagado pot mi drape, of ik ben ervoor gemaakt.
1: Vertel eens, is de aanpak van jullie, als je, want jullie man zei evalueer.
0: Ja, ja.
1: Want ik ga even voor je lezen. Welke ik gisteren heb gehad.
0: Mm-hmm.
1: Je weet, de mensen hier zijn nogal scherp in hun reacties. En ik vraag jullie beiden als jullie willen reageren op deze app. En die Melissa zei me dat ik ga deze vraag aan Emmanuel stellen.
0: Met voorbedachte raden.
1: ja, een vraag die ze hier aan.
3: Kalmbraad.
0: Abong.
1: Kalmbraad na kalmbraad. Nee, maar het is een kritische vraag. Ik heb het gelezen in de uitzending gisteren. En ik krijg nu ontzettend veel vragen al. Even voor mensen.
3: Wordt het ook een persconferentie?
0: Ja.
3: Alalim.
1: Ik mag niet op dat telefoon aan zien.
0: Wat telefoon?
1: Yes, mama, van Sabi. Oké, dit is het bericht. Ik lees het voor, hè.
0: Mm-hmm.
1: Limbo, dit ga je krijgen wanneer je als RVC te media geel bent.
3: Niet waar.
1: De RVC-taak is niet. De raad is slechts toezichthouder...

0: segment, maar het is realiteit. Ja? Als ik deze code had bespeeld, was die Tobinoso niet publiekelijk. Wie scherp en politiek onderlegd is, weet dat een persconferentie voor Tamara normaal zegt dat hij.
1: Ja.
0: Dus heb ik gisteren gehad, gisteren gelezen. Het bezoek van Brunswijk op kantoor bij de president overtuigt veel meer dan Schiek's een reeks van media optredens. De totale raad van TAS moet aan zelfreflectie doen. Ga beter op de controle zitten. Ga je gang.
2: Wie? Ik.
0: Wie? Je naar voorzitter.
2: Hey, luister. We moeten een onderscheid maken tussen een privaatrechtelijke RVC en een publiekrechtelijke RVC. Wij zijn in een raad van commissarissen van een publieke entiteit. Ja, het is een separate bestuursarm met zelfstandige rechtspersoonlijkheid. Per slot van rekening, at the end of the day, wiens vijand draaiing, wiens vijand charing, zijn we verantwoording verschuldigd aan de samenleving van de Republiek Suriname. En je mag het gaan bekappen, behappen, verpakken hoe je wil. Uiteindelijk moet die verantwoordelijkheid afgelegd worden bij de samenleving van de Republiek Suriname.
1: Yes.
2: Als anderen die in een publieke functie zijn, dat niet begrijpen, als anderen die in een publieke functie zijn, geen verantwoording willen afleggen aan de samenleving, dan is dat voor hun rekening. Maar ik heb altijd gezegd, ik heb er altijd op gestaan en ik hou mezelf aan dezelfde code. Wanneer jij in een publieke functie bent, een publiekrechtelijke functie bent, daar behoor jij verantwoording af te leggen aan de samenleving, aan het volk van de Republiek Suriname. Ik ben niet in de media gegaan. Dat ding is bij de media beland. Anderen hebben de gelegenheid aangegrepen om een mediatour te maken om onder andere mee te gaan bespreken. Oké, tot daaraan toe. Ik heb vervolgens, na gesprek en overleg, heb ik een korte statement gegeven. Toevallig waren jouw mensen bij het kabinet toen naar buiten kwamen. Ik werd door verschillende mensen van de media gebeld om te praten. En ik heb aangegeven, oké, dan geef ik een korte statement. Voor de rest zijn we niet in de media gegaan. Vervolgens hebben we vandaag een persconferentie belegd, omdat mensen hebben gesteld, en met mensen bedoel ik de minister van TCT, heeft tegenover de media gesteld dat wij de directeur beschuldigd zouden hebben en dat er nu een rechtszaak gaande is. En wanneer er uitspraak is in die rechtszaak, dan zullen we kijken wat er verder gebeurt. Maar die rechtszaak heeft totaal niks te maken met het feit dat wij belemmerd worden in de uitvoering van ons werk.
0: Maar hoe verklaar je dan de houding van die minister van TCT?
2: Is voor mij niet te verklaren. Ik zeg je eerlijk, voor mij is het niet te verklaren.
0: Heb je geen gesprekken met hem gevoerd?
2: Dan moet hij nu wel weer met me willen praten.
0: Hmm.
2: Ik ben gewoon daar eerlijk over. Ik dacht dat ik goed contact had met de minister, blijkbaar niet. Ik heb één laatste brief van hem gehad, terug naar de orde van de dag. Maar de orde van de dag wil zeggen, ik ben in een situatie waarbij...
0: Dat heeft hij weer geschreven, terug naar de orde van de dag.
2: Ja. Ik ben in een
0: situatie... Met Androde Libasani.
2: Maar Famim Libasani, als de wet zegt dat ik toezicht en controle moet uitvoeren op het bestuur van die organisatie.
0: En dan meer Libasani, maar als iemand van mij schrijft terug naar de orde van de dag, vertel ik dat als ze zijn, we gaan om het rustig verder.
2: Ja, en als je belangen hebt, of als je afhankelijk bent, of als je steunt op mensen, of als je vastklampt aan een functie, dan ga je zeggen, oké, weet je, ik ga mijn mond houden, mijn staart krullen, en ik laat alles voor wat het is, en laat ze maar doen. Dat anomie. Ik weet wat ik kan, conform de wet. Ik weet wat mijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Ik heb aangegeven vanaf het begin, alles volgens boekje. Ik ga mijn boekje niet te buiten, maar waar dat boekje me de ruimte geeft, ik ga mijn effectief toezicht en controle effectueren. Ja, als jij je niet conformeert daaraan, zoals de wet dat voorschrijft, zoals de wet je dat verplicht, zou jij moeten instaan voor de consequenties van jouw handelen en jouw keuzes. Hetzelfde met een raadsvoorstel dat ingediend wordt. Ik kan niet bepalen hoe de RVM moet stemmen. Het enige wat ik weet, is dat wanneer de RVM een besluit neemt, dat zij moeten instaan voor de consequenties.

0: informatie, over informatie. Mm-hmm. En eigenlijk is het niet eens, ik wil dat. Het is, kijken jullie of jullie er schorsen, want de raad vindt dat ze geschorst moeten worden. Nee, er is een onderbouwd verzoek gegaan op 15 juni 2026, gericht aan de president en de minister van TCT, want beide behoren in dat proces. De minister moet een raadsvoorstel indienen voor schorsingen of ontslag bij de RVM. Na goedkeuring in de RVM neemt de president een eindbesluit, dat wordt bij resolutie bekrachtigd.
1: Mm.
0: Het dossier is duidelijk. Tussen de 700 en 1000 pagina's aan onderbouwende stukken. Het schrijven zelf was al iets van 20 pagina's of zo. Alles netjes onderbouwd, uitgewerkt. Je moet op basis van dat dossier, op basis van dat verzoek, want anders heb je eigen verzoek gemaakt of verzonnen, moet je dan je raadsvoorstel opmaken en indienen. En dat moet dus als onderliggend deel zijn. Als dat niet het geval is, dan heeft het niks te maken met het verzoek dat de raad heeft gedaan.
1: Maar waarom heeft de minister dat niet gedaan, denk je?
0: Dat weet ik niet. Want het is ook niet, het is ook niet minister Landveld die het heeft getekend. Het is een ad interim die het heeft getekend.
1: Wie?
0: Baas Aron, evenals het verzoek aan de minister van Financiën voor het kladonderzoek. Terwijl er duidelijke afspraken zijn geweest over onder welke voorwaarden wel een verzoek ingediend gaat worden en binnen welk termijn en wie dat moet doen.
1: Het is geen gebruik, nou, help me even op weg, dat bijvoorbeeld de raad, dat je als raad een presentatie houdt voor de RVM.
0: Het gebeurt wel eens. En
1: maar in dit geval is het niet gebeurd.
0: We zijn niet gevraagd en niet in de gelegenheid
1: maar
0: gesteld.
1: Maar het kan niet dat het moet, want ik zou...
0: Ik heb het zelf aangeboden.
1: Mm.
0: Ik heb het aangeboden persoonlijk aan de minister. Ik heb aangegeven, ik heb het verzoek gedaan. Ik heb het verzoek ook nog formeel gedaan. Als president-commissaris, want ik ben aangeschreven. Mijn raad is er buiten gelaten, ben ik aangeschreven, heb ik aangeboden. Bereid te zijn om te komen presenteren en het dossier uit te leggen. En het juridisch karakter erachter. Ik ben niet gevraagd. Van wat ik begreep was het niet eens op de agenda toen
1: want
0: het is afgewezen.
1: Want ik ben de minister. Goedag, ook al ben ik minister van volksgezondheid of whatever. Zo gaat het toen in de RVM toch? En de zaak komt op tafel, we moeten stemmen. Hoe kan ik stemmen voor iets waar ik de achtergrond van niet weet? Dat zou ik als minister inbrengen van, luister nou, kunnen we de mensen niet horen? Laat ze komen met hun presentatie. Want ik ga niet als een kip zonder, eenmaal we dat het over kippen hadden. Ik ga niet als een kip zonder kop stemmen voor iets. Hm?
0: Dat raadsvoorstel is ingediend. Het is gebracht voor behandeling op de agenda. De minister was er niet. Ze had interim was er wel. Het is aangehouden. Want de RVM vond, het is niet, er is geen goede onderbouwing. We hebben meer informatie nodig. Die informatie is gestuurd. Ik weet dat het is gestuurd. Ik weet dat het de plaats van bestemming heeft behaald. Want ik heb het ditmaal niet zelf gebracht. Want normaliter breng ik het zelf. Maar dan kan men het betwisten. Ik heb het met een deurwaarder gestuurd. Voor de goede orde. Om zeker te zijn dat

0: iedereen die mij heeft gevraagd gezegd, als ik de RVM was, had ik het inderdaad afgewezen.
1: Mm.
0: Want er komt geheten rechtszaak als je dit ding goedkeurt op die manier.
1: Ja.
0: En zeker niet als de rest van het dossier niet is gestuurd. En dat is waar het om draait. Wanneer er een dossier is, wanneer er feiten op tafel zijn gelegd, wanneer zaken zwart op wit zijn gepresenteerd, want we hebben niet uit onze duim dingen zitten zuigen. Het zijn feitelijkheden. We hebben bewijs daarvoor. Wanneer dat wordt voorgelegd, dan moet je op basis daarvan je verzoek doen. Het is hetzelfde wanneer je een rechtsproces gaat opstarten. Je moet op basis van feiten en omstandigheden die je kan bewijzen. Moet je je case bouwen en dan moet je dat verzoek indienen en dan moet je je case gaan bepleiten. Dat is hoe het werkt.
1: Ai boy, met dat zijn ik in dat jaar.
0: En moet ik eerlijk jaren, Cliff, een heleboel mensen vinden, ja, de president. Maar ik ben een van de mensen die vaker, en het gaat niet alleen om deze president, andere presidenten steeds zegt, begeeft u zich niet op het niveau waarbij u de wet te buiten moet gaan om iets te bewerkstelligen. Er is een procedure, de procedure moet gevolgd worden. Wanneer er iets misgaat, dan zijn er andere maatregelen die getroffen kunnen worden, die binnen de perken van de wet vallen. Maar de procedure is de procedure. Wie links of rechts probeert te gaan, dat zien we wel op termijn. Maar laten we conform boekje gewoon alles afhandelen. Want ik heb geen zin dat men het komt gooien in. Ja, is de politiek. Mensen willen mijn politiek wegwerken. Want er wordt ook gezegd dat ik directeur van de TAS wil worden. Wat ga ik doen bij de TAS? Wat ga ik doen bij de overheid?
1: Oké, kijk. Als ik, de president is voor mij eindverantwoordelijke. Als de president zegt van, luister nou, ik wil vanmiddag een vergadering. Meneer Schiek zit links, de minister zit naast mij, Landveld. Je volg?
0: Ja, mijn volg.
1: En mevrouw Yapayou en de directie zitten rechts. Vanaf vandaag wil ik dat we zo gaan samenwerken. Mevrouw Yapayou, conform de taak van de RVC, geef ik u rechtstreeks de opdracht om alle informatie ter beschikking te stellen van de RVC. Als dat gebeurt, is dan de weg vrij om rustig verder te gaan?
0: Voor mij?
1: Voor jullie?
0: Als de president die opdracht geeft,
1: ja,
0: dan moet het passen binnen de wet. En die opdracht is, voor zover ik het weet, maar ik moet het erop naslaan, niet één die mogelijk is op dit moment.
1: De minister moet dat doen?
0: Ook niet. Er zijn grenzen die gesteld zijn in wat voor soort instructies gegeven kunnen worden en wat niet. Wat moet gebeuren?
1: Maar iemand moet toch kunnen inkomen om dat ding op te lossen?
0: Maar luister.
1: Wie moet dat doen?
0: Maar luister. Jij bent directeur van Lim FM. Toch? Yuna Basija. Als ik nu kom en jou zeg, Limbo, je moet Bakanatori niet om 2 uur doen, je moet het om 1 uur doen. En ik niet die bevoegdheid heb om je dat te zeggen, ga je naar me kijken en je gaat me uitlachen. Ja toch? Je gaat gewoon doen wat je wil, je gaat zeggen, ik doe het gewoon om 2 uur, wie ben je om me te zeggen? Natuurlijk, in niet alle gevallen zeggen mensen het zo een boosje, maar wanneer mensen het gevoel hebben dat ze untouchable zijn, en wanneer ze denken of weten dat hun bakatietranga is, gaan ze zich op die manier opstellen. Want wie zegt jou dat er geen instructie is gegeven dat onderzoeken door moeten gaan en dat er meegewerkt moet worden?
1: Oké, dus dat is een soort adjust story. Geef me het rechtstreeks.
0: Rechtstreeks, in
1: het kader.
0: In het kader hiervan is het niet mogelijk om dat te doen. Wat moet gebeuren is, de consequenties moeten volgen. Er is alle gelegenheid geboden om mee te werken, alle gelegenheid gegeven om zaken vredelijk en goed op te lossen, om een goede samenwerking te hebben. Dat is einde.
1: Dus de mevrouw moet weg?
0: Ik heb niet gezegd dat ze weg moet. Ik heb gezegd dat ze even een pas op de plaats moet maken, zodat alle onafhankelijke onderzoeken vrijelijk kunnen geschieden en zodat de orde hersteld kan worden voor wat betreft het toezicht en de verantwoording.
1: Ja, maar denk jij dat als ze een pas op de plaats maakt voor de onderzoeken, dat daarna een beeld zal ontstaan.

0: dat het voor haar onmogelijk zal zijn om wederom op de stoel te gaan zitten.
1: Maar waarom zou dat onmogelijk zijn? Luister, als jij een onafhankelijk onderzoek gaat verrichten en iemand die mogelijk ook onderwerp is van dat onderzoek vanwege de positie gewoon waarin ze zijn of vanwege handelingen die ze mogelijk gepleegd zouden hebben, zal het onderzoek uitwijzen wat het onafhankelijke resultaat is. En dat wil dus zeggen, als er niks aan de hand is, is er niks aan de hand. En dan moet de persoon eer hersteld worden.
0: Maar daarom heb ik jullie vraag gesteld, toch? Ja, volgens mij heb je me niet begrepen. Kan het zijn of verwacht je dat als dat onderzoek eenmaal gepleegd, dat onafhankelijk onderzoek, dat er toch wel zaken boven water zullen komen die eigenlijk dusdanig schadelijk kunnen zijn voor de directeur?
1: Luister, als we objectief naar dat ding gaan kijken, hoeven dat onderzoek niet eens te hebben, want er zijn al meerdere wettelijke overtredingen.
0: Dus daarom heb ik die vraag gesteld.
1: Luister, er zijn al meerdere wettelijke overtredingen die zijn begaan, die eigenlijk redenen zijn. En daarom hebben wij gezegd, er zijn gronden voor ontslag, maar wij willen onafhankelijk onderzoek en we willen niet vooruitlopen op zaken. We vragen dat gedurende het onderzoek er een schorsing is en dat later een finaal besluit wordt genomen. Maar als de aandeelhouder uiteindelijk besluit van luister, we spangen niet, overal overtreedt men de wet, dus we curatorie vanaf nu gaan we clean beginnen, dan is het een besluit voor de aandeelhouder om uiteindelijk te nemen. Maar als het onderzoek andere dingen naar boven brengt of bepaalde zaken bevestigt, dan is dat een andere koek. Dan zal er ook een besluit genomen moeten worden daar. Want als er zaken naar boven komen die een strafrechtelijk karakter hebben, dan ben ik niet degene die het bepaalt. Dan moet het naar de PG.
0: Wat heb je gezien waarvan je zegt, die is grofu?
1: Pardon?
0: Wat heb je gezien? Dingen die je onder ogen hebt gehad waarvan je zegt, dit ding van Cliff Limburg moet sowieso onderzocht worden.
1: Het eerste wat mij is opgevallen, en dat heb ik ook laten weten aan de raad bij mijn aantreden, is dat er informatie naar buiten is gekomen aan het begin van het jaar aangaande de vorige president-commissaris, meneer Malone, over een constructie voor een vergaderzaal en dingen van dienstreizen, en dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden, oké, tot daaraan toe. Maar dat er geen consequenties zijn geweest voor de mensen die de betalingen hebben goedgekeurd en hebben laten verrichten. Dat in een ordelijke samenleving, in een ordelijke bedrijfsvoering, kan never nooit gebeuren. Dat jij de verantwoordelijke bent voor die portemonnee, dat jij degene bent die goedkeurt wie betaald wordt, op welk moment, voor welk bedrag. Dat jij de eindverantwoordelijke bent en het behoort te controleren. Dat je die betalingen laat doen en achteraf doet alsof er niks aan de hand is en alsof het die president-commissaris is. De president-commissaris is niet de tekeningsbevoegde. Hij is niet de procuratiehouder.
0: Hoor ik je zeggen dat dus niet alleen de president-commissaris zijn kop, dus meneer Malone zijn kop, moest rollen, maar ook de kop van de directeur?
1: Ik heb niet gezegd dat geen enkele kop moet rollen. Ik heb wel gezegd, en daar ben ik eerlijk over, iedereen weet het, ik heb gezegd de president had hem moeten bedanken. Maar er zouden ook maatregelen moeten zijn geweest voor die directeur, want zij heeft die betalingen gedaan.
0: En
1: dat is objectief. Het zou schorsing kunnen zijn, het zou ontslag kunnen zijn. Is reden voor ontslag.
0: Maar ontslag is nog je kop rollen.
1: Maar misschien kiest de aandeelhouder daar niet voor, toch?
0: Ja.
1: Misschien kiezen ze voor schorsing, misschien kiezen ze voor een berisping. Maar het gaat niet om een geïsoleerd geval. Het is een geval met dienstreizen, is een geval met een vergaderzaal. Het zijn meerdere instanties. En ik zeg, in dat geval was het voor mij, en dat was voordat ik bij de TAS was het voor mij gewoon alfomo. En ik heb volgens mij ook nog gesproken met je een keer erover. Van, heb je informatie erover, Mayuno bij Abi? Maar dat is één ding waarvan ik denk van, we moeten wel naar dat soort dingen kijken. Want we kunnen niet eenzijds die vinger wijzen en dan de andere kant dan laten we het gaan. We moeten wel consistent en consequent zijn in ons handelen.
0: Oké, nou, het is allemaal interessant hoor. Dat is aan Jim Edati. Laten we kijken wat we...
1: Maar zei je kies Edati? Voor zijn de. Gisteren had je ook al hoofdpijn over de campus. Vandaag heb je hoofd. Je gaat de hele dag hoofdpijn hebben.
0: Omdat, als je dat ding politiek wil oplossen, vriend, los het op. Alle verhalen van jou test spijt.
1: Mm-hmm.
0: Als die president het wil oplossen, ook politiek, want niet alles kan je zo volgens in de formele sfeer los je alles
1: op. Dat weten we.
0: In die politieke sfeer, daar zit die sleutel.
1: Ja.
0: Dus als de president het wil doen, dan doet ze het.
1: Ja, klopt.
0: En misschien wil je het niet zeggen, maar ik zeg het. Toch?
1: Is waar. Uiteindelijk is het de president die het besluit moet nemen. En niemand gaat het besluit kunnen nemen voor de president. Ik ga het besluit ook niet kunnen nemen voor de president. Het enige wat ik kan doen, is voor mezelf besluiten. Voor mezelf consequenties verbinden aan welke situatie dat ook.
0: En daarom mitagasani dat Amaleo Bakatranga, maar blijkbaar is het ook in dit geval. Want nogmaals, het is een feit. We zijn geen vreemden in Jeruzalem. Ik heb gezegd, ik ben LDP. Mm-hmm. Lim FM niet.
1: Ja.
0: Ik ben heel eerlijk daarover.
1: Dat weet
0: ik. Ik beperk mijn mensen niet in. Met wie wil je praten? Gadin. Praat met Gadin. Praat. Begrijp wat ik bedoel? Mina eerlijk. Mina danga ben
1: Benny. Ja, dat is up voor me too.
0: Mina danga ben Benny. We weten, mevrouw. Ja. Mevrouw Apadio is Abob. Meneer Brens, wat zeg ik? Abob. Dus blijkbaar houdt de president rekening. En mevrouw Apadio is niet gewoon Abob. Ze is blijkbaar kaderlid. Toch? Dus de president houdt rekening. Want als ik daar zat als directeur met mijn NDP, allemaal samen met mijn NDP.
1: Mm.
0: Je denkt president, dat wil ze op.
1: Ja.
0: Abe Yagimi Olanga. Je doet het begin even staan. We zijn al ingekomen toch?
1: Ja, ja, ja. Sowieso.
0: Zoals ze al is, zoals ze is ingekomen in Monshi Atompai, wie was het?
1: Malone.
0: Malone.
1: SZF.
0: SZF.
2: Omrouwen, ja.
0: Dus dan.
1: VKI is ook eerste heel ding geworden.
0: We kunnen ingewikkeld doen. Maar even wel, als ze op politiek, via de politieke sleutel, doe je dat gewoon. En ik dwing je niet om als uitspraken te tronchen. Je bent een onafhankelijke man, maar ik kom in en ik zeg het. Isabi.
1: Zoals ik het altijd zeg, Cliff. Ik zit niet vast aan een functie, ik zit niet vast aan een stoel. Ik ben geen soldaat, ik voer geen opdrachten uit. Ik stem af, we bespreken, we komen overeen, we maken afspraken. En we moeten als volwassen personen, als professionals, moeten we ons aan onze afspraken houden. En zolang we die deal hebben, en jij houdt aan je afspraken, ik hou me aan mijn afspraken, dat boem. Het moment dat een van ons begint af te wijken of zich niet houdt aan afspraken, dat is er geen deal. Dat doe jij je ding en ik doe mijn ding en we kijken waar het belandt. Maar ik ben niet iemand van, we moeten alle neuzen in dezelfde richting krijgen en iedereen moet akkoord zijn, want consensus. Nee, nee, nee. Het juiste besluit is altijd het juiste besluit. Het algemeen belang staat voorop. We kunnen niet het algemeen belang terzijde leggen voor een eng politiek belang van iemand of een kleine groep. Dat is mijn mening en dat is altijd mijn mening geweest. En daarom heb ik vanaf, ik bij je kom, je weet hoe lang ik het al zeg tegen de samenleving. Het maakt niet uit wie president is, welke partij aan de macht is. Vanaf dag 1 moet je kritisch zijn, vanaf dag 1 moet je het volgen. En waar dingen fout zijn, zijn ze fout. Je moet niet komen en proberen om dingen goed te praten of netjes te maken. Als het fout is, is het fout.
0: Oké, ik weet niet. Ik moet nu snel naar veilig verkeer. Maar dit is zo interessant. Maar zo onverantwoord. Ja, wat zeg
2: je? Ik...
0: Je wil aanvullen?
2: Ja, man.
0: Wacht, ik kom door veilig verkeer even.
2: Dan ben ik klaar.
0: Nee, je bent niet klaar. Maar ik zoek even veilig verkeer.
3: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCRC Automotive. Also powered by...

0: mensen allemaal. Als u een kruispunt nadert...
1: Ja, deze moeten we draaien. Kruispunt. Wat beweging in een partij binnen een kruispunt, hè? Of wat is het maar?
2: Trefpunt.
1: Trefpunt.
2: 2000.
1: RTS runnen? RTS runnen, tweede bos.
2: Ah, je ziet alleen maar. Het is goed om oude mannen in je buurt te hebben, toch?
1: Maar die snak kruispunt. Riano.
3: Kruispunt.
1: Snel voor me. Cover on. Wat is hij? Ja, maar man, snel voor me.
3: Ik zal dat doen dan.
1: We wachten rustig, neem je tijd. En daarna ga ik het een en ander lezen. Zijn er vragen? Orfeo heeft straks na veilig verkeer een aanvulling op de voorzitter van de Telecommunicatieautoriteit Suriname, TAS. Iemand zegt, alles willen jullie, ik las iets van, alles willen jullie politiek oplossen, daarom ik kon er niet draaien.
4: Naju, de maitaki, ja, je wil het politiek oplossen.
1: Nou, los je op politiek, dat los je op nou. Je durf.
4: Is niet mijn varkentje om te wassen.
1: Misab, je neemt het, ja, maar zo'n dag alles weer verder. Los het op, los het op. De constellatie is nou eenmaal zo. En je kan... Hoe denk je dat men Grasalco heeft opgelost? Uiteindelijk heeft meneer Brunswijk tegen Vakkelning...
2: Roosenhout
1: gezegd. Samen met hem afwisseling?
4: Leslie.
1: Maar dat is Leslie. Je moet gewoon weer. Je ziet me gewoon. Dus, en ik ga je heel eerlijk zeggen, daar moet ik ook eerlijk over zijn. Ik heb heel prettig tot op dit moment prettig gewerkt met mevrouw Japayo, mevrouw Wendy. Mm-hmm. Prachtige samenwerking. Wij mediahuizen werken toch met de TAS. En ik mag niet klagen, maar ja, de samenwerking met mij mag goed zijn, ik ben hier raad. Maar ik moet haar niet controleren, want jullie moeten haar controleren, of tenminste. Daarom stelde ik de vraag toch, want soms als je ruzie, nou ja, ruzie. Als het niet lukt in het contact, dan ga je soms als mens ook...
2: Er is niets persoonlijks gebeurd.
1: Ja, ik weet, maar er is wel een spanningsveld, toch? Als er sprake is van een spanningsveld, dan ga je altijd na van één... heb ik het goed aangepakt? Je gaat van mij gaan wat zelfreflectie doen.
2: Dus jij en ik zitten nu in de studio en we praten. En ik ga thuis en je hoort dat je gedagvaard bent. Zonder dat we enige broeien hebben.
1: Ja, okay.
2: Wat voor zelfreflectie moeten wij doen dan? Tell me. Men praat, iemand had een app gestuurd over...
1: Je praat niet in die mic, no?
2: Nee, ik praat niet in die mic. Zijn die reclames niet bezig?
1: Nee, dus je denkt dat we niet in de uitzending gaan.
2: Prima, geen probleem.
1: Ik ben in de uitzending.
2: Je had de app gelezen van iemand die 4-5 zaken door elkaar haalde in een lekkere moxalisie. Die ik nog niet heb gegeten, mijn lieve. Maar het punt is dit. Wij, de raad is nooit mediageel geweest of something like that. Wij hebben vandaag gewoon simpel van de gelegenheid gebruik gemaakt. Als individuen... die gelasterd zijn eigenlijk met valse motieven naar de rechter zijn gesleept in een kort geding, waar de directeur van TAS in persoon 6 mensen heeft gedagvaard. Dat is wat we hebben gedaan. We hebben onze versie van het verhaal verteld, omdat hoe meer je zwijgt en de andere partij in de media komt, hoe meer je eigenlijk dreigt verkeerd begrepen te worden. Wij houden rekening met het belang van de TAS en de reputatie van de TAS. Ik hoop dat de samenleving dat ziet. Dat is één. Het tweede waarover ik wil praten is... er is geen probleem of misverstand tussen de raad en de TAS. We hebben het gevoel uit alle mogelijkheden, uit alle stappen die we hebben genomen, dat men de raad misschien niet wil erkennen, of geen, men wil geen informatie geven die wij vragen. De samenleving moet vragen, waarom worden quickscans gesaboteerd? De samenleving moet zich afvragen waarom.

0: uitgelegd. Ik heb die KKF-uittreksels ook laten zien. Er is geen enkel verband tussen die bedrijven. Wat er is, is dat Schmidt, die partij die is aangeschreven voor die quickscan, blijkt een klant te zijn geweest van mevrouw. En dat via die samenwerking die mijn bedrijf heeft met die van mevrouw, dat er een gratis website zou zijn geleverd. En dat dus de logo's van onze twee bedrijven op die site zijn beland. Oké, ik wist daar niet van. We hebben de mensen, alle vier partijen, aangeschreven. Drie van de vier partijen hebben gereageerd met de geldige offerte. We hebben een raadsvergadering belegd waarin de zaken zijn besproken. En de raad heeft gestemd. Trouwens, Orfeo kan het beamen. Ik ben altijd de laatste die mijn stem laat horen, want ik wil de stemming nooit beïnvloeden. We hebben een keuze gemaakt uiteindelijk. Niet twee dagen. 15 juni hebben wij na dat geheel gedoe, waarbij er niet werd meegewerkt aan de informatievoorziening vanuit de operationele vloer, hebben wij het verzoek gedaan aan de president. En op 17 juni of 18 juni word ik gebeld. Ja, dat bedrijf is partner van je of zo, of is van je partner of van je vrouw. Dus ik heb het meteen ontkend. Ik ben gaan onderzoeken. Ik kon niks vinden. Toen heb ik die persoon die mij erop geattendeerd heeft gebeld. Die zegt, ja, check op je website. Ik heb op mijn website gekeken, niks. Website van mijn vrouw gekeken, niks. Toen dacht ik, oké, heeft Schmidt een website? Laat me kijken, Migoluku. Ik zie die logo's daar. Ik heb meteen gevraagd aan mijn vrouw van Eva Wakka en zo. Ze zegt, ja, het was een klant van ons. We hebben wat gratis dingen gedaan, dus die logo's zouden daar voor een jaar minimaal staan. Oké, boom. Ik heb mijn boekhouder gebeld. Ik heb gezegd van, hey, check voor de zekerheid, want morgen moet ik voor een gesprek bij de president. Als die tooi faya is, is het faya. Check in de administratie of die mensen voorkomen of niet, want dan weet ik wat ik wel en wat ik niet moet zeggen. Gekeken, nergens voor in onze administratie, nergens voor in de boekhouding. Dus ik heb gezegd, oké, is goed. Dan gaan we gewoon zeggen hoe de dingen zijn en de bewijsmaterialen meenemen. En ik heb open en bloot heb ik het voorgelegd aan de president. En de mensen hebben geen belangenverstrengeling kunnen staven. Ook omdat ik niet degene ben die dat besluit heeft genomen. De raad heeft een besluit genomen. De raad heeft de offertes gezien. De raad heeft heeft bepaald welke richting ze willen opgaan met welke partij en op basis waarvan. En het is niet Schik die een besluit neemt, maar men probeert het te brengen als Schik dat besluit neemt, omdat dat de tactiek is. Ze willen die president-commissaris uitschakelen om de raad dan een slechte naam te geven en te voorkomen dat ze verantwoording moeten afleggen. Bij de president heb ik ook gezegd, om alle ruis weg te werken, misschien beter dat we die gunning intrekken en dat ik de raad voorstel een ander besluit te laten nemen waarbij ik me er buiten hou en waarbij ik de secretaris, dat is John Nip, te vragen om zich er buiten te houden. De president zei, je kan ook gewoon een tweede partij inschakelen naast deze. Daar heb je ook een vergelijking. En dan is het duidelijk voor iedereen, maar ik wilde die extra kosten niet gaan brengen op de tas. Dus ik heb gezegd, ik zal het voorleggen aan de raad. Er is een vergadering geweest op 19 juni. In Lucky Twins. Daar heeft de raad de gunning ingetrokken, een nieuw besluit genomen. Die offertes waren weer daar. Bepaalde raadsleden vonden ze hoeven niet te zien, ze willen niet zien om vervolgens buiten te gaan vertellen dat er geen offertes zijn. Maar ze hebben wel allemaal unaniem uitgezonderd, de secretaris en ik, want wij waren er buiten, een besluit genomen over die nieuwe gunning. En dat is netjes formeel medegedeeld op 20 juni aan de directeur, aan de partij bij wie de gunning is ingetrokken en aan de nieuw gegunde partij. Ook aan de president en de minister. En tot op heden kan het onderzoek niet starten omdat men weigert om onafhankelijk onderzoek te krijgen. En men probeert dan steeds te pushen, ja, die quickscan partij is het bedrijf van Schik. Hebben zelfs dingen naar de media gestuurd. Media heeft horen en wederhoor gevoerd. Ik heb die uitgebreide KKF-uittreksels volledig gestuurd naar de media. Ik heb de situatie ook netjes uitgelegd. Maar vandaag de dag, zo net deed ik Facebook open, betaalde advertenties om te pushen Schik en Schmidt. Ja, bedrijf van Schik, dies dat die. Omdat men weet dat men
1: betaalde advertenties.
0: Betaalde advertenties. Zover

0: had men om een afleidingsmanoeuvre te willen propageren van het feit dat men niet meewerkt aan onafhankelijk onderzoek. En dat men de raad van commissarissen dwarsboomt om hun werk naar behoren uit te voeren. En dat men niet in staat is om de verantwoording die men behoort af te leggen, om dat af te leggen. En wij doen daar niet aan mee. Wij werken niet mee aan afleidingsmanoeuvres. We zeggen hoe de dingen zijn. En daarom heb ik ook gewoon alle informatie aangaande die case open en bloot ter beschikking gesteld aan de media om in te zien. Dat niemand moet denken dat ik zaken probeer te verdraaien. Het is niet mijn bedrijf. Ik heb geen enkel financieel belang of wat dan ook daar. Dus ik stoor me niet aan wat mensen willen vinden over me. De feiten zijn de feiten en de feiten zullen altijd van zich spreken. Laten spreken.
1: Veilig verkeer, we zijn er zo terug. In a moment.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Als u een kruispunt nadert, let dan goed op, ook als je voorrang hebt. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie.
4: Niet iedere weggebruiker houdt zich aan verkeersregels. Door extra alert te zijn bij kruispunten kunt u gevaarlijke situaties en verkeersongevallen helpen voorkomen.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
5: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot

0: Kelder. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: Mijn goede vriend heet Ricardo. En geloof me, mijn Ricardo heeft precies de juiste kenmerken. Hij weet wat ik wil, is 24/7 bereikbaar en zorgt ervoor dat ik altijd in een A1 conditiewagen stap. Van de airport tot Frans Guyana, geen probleem. En binnen Paramaribo, bij Ricardo, is het bezorgen gratis. Cash, debit of creditcard, Ricardo accepteert het allemaal. Dus zoek je een huurauto? Bel Ricardo Rentekaar via 408210 of 4947705. Weet je waarvoor je hem ook kan bellen? Voor villa's en appartementen. Ricardo Rentekaar, Prins Hendrikstraat 4 of ricardorentekaar.com. You got a friend
3: in me. Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
4: Dat klopt als mijn zwerende tien. Veilig verkeer. Nou, dan ga ik een paar berichten lezen. Orfeo Lamy, de SRVC-lid en de voorzitter Emmanuel Schiek, die zijn er. En ze gaan in op de vragen. En ik moet aan mevrouw Yapayou vragen wanneer zij ook publiekelijk wil inkomen. Jammer, jammer, jammer. Ook al is er een raadsvoorstel slecht opgesteld, als de politiek die dame weg wil, dan wordt ze weggehaald. Wat deze jongeman niet begrijpt, naar mijn oordeel, het politiek vermogen dat nodig is om zaken te kunnen lezen. Je bent toezichthouder. Je bent geen poepie-joepie. Jouw toezicht en wat je concludeert, rapporteer je naar de minister of de vertegenwoordiger van de staat. Dat is het toezichtspel. Als de staat in deze een besluit niet neemt, moet jij weten wat jouw status is. Je bent niet op het niveau om in polemiek te treden met de bestuurders van de organisatie en de media. Dat laat je op het niveau van dat man karwane, ja, meneer Lisa, nee, want dat mag ook kosmi. Wie reageren hierop? Wie gaat reageren? Orfeo, ga je gang.
5: In alle respect en in alle eerbied.
4: Ik wil je korte antwoorden.
5: Zeg ik dit. Popiopi in relatie tot toezichthouder. Wij zijn niet hier voor onszelf. We zijn een raad van toezicht om bij een sugeneres een toezichthoudende taak uit te voeren volgens de wet en de regels en het nieuwe BW. Dus hiermee, na dit moment, dat ik een degoe schrijf, een persoonlijk zanderapé, uroko uandu. En dan nu ben je potje volledig verantwoordelijk, dat directie met een fout. Je moet zorgen dat je corrigeert directie en je schrijft niet roto. Dat na tori. Dus if uno de kritis, uno keur wan bekroete pe wan batara watara na 50 golu, dan sap tak a kostprijs na 9 SRD, dat uwa actie unik directie, oké, okay, pot 50 golu, maar hoe komt het dat je op die 50 bent gekomen? Kan je ons uitleggen waarom het in 2026 50 is en in 2025 was het 40? Dat mino denkt dat je na poepie jopie weer pri. Jullie, dat zijn Surinamers die soms aangeven van mensen moeten eerlijk werken, mensen moeten kritisch hun werk doen, mensen moeten goed hun werk doen. En nu wij dit doen, komen er opmerkingen die erop moeten lijken dat we mee moeten gaan met wat wij eigenlijk niet willen. Nu die Arabische ego in een kinky, in een nieuw systeem, daar krijgen we dit soort grappige opmerkingen. Nog wat. Onze status is dat we bij wet controle moeten uitoefenen en dat doen we. Omdat de wet ons volledig verantwoordelijk stelt, dan moet ik in Saranantongo. Mino hoor wang spikri dat je dan wang mokro. Je verstaan? If you want that giyup ching, then you can do that.
4: Oké, okay, ik lees verder. Heren, de STVS-medewerker heet Orfeu van Randwijk. Ja, we hebben Marengo gezegd.
5: Van de NPS.
4: Maar Marengo is een man, is een vrouw.
5: Is een vrouw, Orfeel Marengo. Orfeel van Randwijk, ja. Programmering.
4: Orfeel van Randwijk, ja.
5: Klopt. Hoe snap je Orfeel toch?
4: Tweede oktober verloopt het contract van Japayo. Als je vindt dat je bewijs hebt, stuur het naar de PG.
5: Welk bewijs?
4: Politiek
5: zo?
4: Zeer onervaren. Ik lees wat er staat.
5: Oh, okay.
4: En politiek zeer onervaren, want dan bespreek je geen ministers op deze manier. Terwijl je in een politieke functie zit.
5: Oké. Okay. Dat kan over de politiek praten.
4: Mm-hmm. Oké. Okay. Je gaat naar mijn andere telefoon.
6: Van telefoon fassie.
4: Maar die is nou echt de oro, geloof me. Ja. Moet het vervangen, man.
5: Nou, maar hoe wil ons
6: dat is?
4: Ja, maar ja, man. Mij eerlijk lijkt je toch. Met taal gebruik ik oro, ja. Dus stem me op genoeg money, mij schrijf je dan mij sabaya tweede, man.
5: Cliff, weet je.
4: Laat me die dingen lezen, nou.
5: Nou, er moet wat gezegd worden, kort toch. Dat gaat die mensen ook betere vragen
4: hebben. Ga je gang.
5: Lembo Arki, is dat in een president Kara raad en een president Kara directie komt op het kabinet? Voor het laatst juli of juni?
6: Juli.
5: Lembo, dan er was een lid, mevrouw Manorat was in het buitenland. Mevrouw Manorat is ook in de raad. En zij heeft dat alles via een scherm mogen volgen en ze mag ook participeren. Ik mag de president een compliment maken dat ze ging met half. Als we praten, praten we volledig en met alle partijen. En we hebben gesproken en de Prescom heeft namens de raad een standpunt kenbaar gemaakt. Mevrouw Manorat heeft via haar plek ook deelgenomen aan de meeting. En de president heeft aangekeken. En de president was het eens. En de minister was ook daar met twee, met zijn juridische adviseur en een directeur. En de president heeft duidelijk, ieder was het eens dat er meer informatie gegeven moest worden. Weet je waarom, Limbo? Uno want je ta story ka doro to. Maar het is maar een lie en met boch. Dan gaan we voorzichtig, globaal, de mensen bewust maken. President stop een meeting door voegeven aan dat de directeur de aanvullende informatie binnen 1x24 uur moet geven. Jokke?
6: Okay?
4: Is dat gebeurd?
5: Nee, daarom is er nog geen quick scan.
4: Ja.
5: En dat is, kijk, jullie, hè, we leven nu in september. Men praat over een smid. Er is al een ander bedrijf door de raad

0: via een raadsbesluit, goedgekeurd.
1: In juni.
0: In juni. En tot nu toe is er geen onderzoek, Limbo. Mensen zijn maar onbegrepen. Het gaat puur om dat kennelijk mensen niet willen meewerken aan onderzoek. Even kring, dan werk mee. Nou. Met ons werk als raad is om te controleren en om zaken objectief te onderzoeken, zodat je weet van welk punt je bent begonnen, zodat wanneer de raad klaar is, wij duidelijk weten van we zijn met 3 begonnen en we hebben verbeterd en we zijn nu dicht bij 10 is 9. Wij zijn niet hier persoonlijk bezig, we doen ons werk. Jullie willen dat organen eerlijk moeten werken, toch? Instituten moeten eerlijk zijn, toch? Alles is politiek. De mensen die dit begrepen, bedankt. De mensen die het nog niet begrepen, sterkte.
2: Oké. Ik lees door. Het is jammer dat ABOP Lees Brunswijk de president en het land in een wurggreep heeft. Waarom kunnen regeringen in het buitenland eerder vallen, maar in Suriname kan het niet? Als jullie willen reageren, ik lees hem door. Hè.
1: Dat is...
2: Ga je gang.
1: Dat is een discussie die we eerder hebben gevoerd hier, toch? Jij en
2: ja,
1: ik.
2: Ja.
1: Dat die grondwet die de samenleving is voorgehouden, waarvoor men moest kiezen bij referendum, toen men zei ja, we gaan die aanpassingen gaan we alsnog doen, maar dit hebben we al vast, keur het goed. Dat heeft een bepaalde machtspositie gecreëerd voor politieke partijen en hun aanverwanten, waardoor je moeilijk controle en effectieve macht kan uitoefenen op je volksvertegenwoordigers en die regering die er zit. En dat is in vergelijking met andere landen. En hier zitten mensen, 5 jaar, RR, DR, DNA, is allemaal 5 jaar die regering. Idem 5 jaar, ze komen samen, ze gaan samen. En terecht, niet alles hoef je met een nieuwe grondwet, want er zijn ook nog uitvoeringswetten die gemaakt moeten worden op basis van die grondwet. Maar ook daarvoor heb je voor bepaalde dingen heb je een meerderheid nodig. En dat is de issue waarom zaken blijven zitten. En als je grondwetswijziging gaat willen doorvoeren, dan heb je inderdaad die 2/3 meerderheid nodig. En dan ga je waarschijnlijk politieke overwegingen maken over moeten we deze aan boord houden of niet. But at the end of the day, het volk betaalt het gelag. En ik vind dat wel zielig. Tot op dit moment, en mi ati ibudu, ik heb nu een kind. Ik wil niet dat mijn kind hetzelfde Suriname meemaakt wat ik heb moeten meemaken al die jaren.
2: Misschien heb ik niet goed geluisterd. Weet je ook alweer.
1: Lamie.
2: Nee, man. Je heet Schiek. En if me nou Arkiboon, dat zou je corrigeren. Als de president zegt, ik verleng het contract niet. Dat is daarmee de koos niet af, toch?
1: Nee, natuurlijk niet. Want okay, de onderzoeken moeten nog
2: uitgevoerd
1: worden. En niet omdat je directeur af bent, wil dat zeggen dat je niet moet instaan voor de consequenties.
2: En als de onderzoeken toch niet komen, dan nog stap je op.
1: Maar hoe gaan de onderzoeken dan niet komen? Hmm. Als degene die de onderzoeken dwarsboomt er niet meer is, dan gaan de onderzoeken komen. En als er iemand anders geplaatst wordt die ook beschermd wordt en die het onderzoek dwarsboomt, ja, dan wat moet ik anders doen? Moet ik mijn tijd zitten verdoen alsof ik niks beters te doen heb?
3: Klopt.
2: Oké, goeiedag meneer Limburg. Ik heb goed geluisterd naar de heer Schiek en vooral wat er is gebeurd met de afwijzing van het raadsvoorstel. Ik ga ervan uit dat het een raadsvoorstel was om mevrouw Yapayu te ontslaan. Klopt het? En als dit klopt, dan staat het toch haaks op de beweringen van Schiek dat hij niet wil dat de directeur met ontslag gaat, maar een stap terug moest doen. Dit brengt me naar mijn tweede vraag. Was er in zo'n raadsvoorstel opgenomen om de directeur te ontslagen of om een stap terug te doen? Dit stukje wil ik wel goed begrijpen.
1: Het was een raadsvoorstel voor schorsing van de directeur.
2: Voor schorsing?
1: Ja.
2: Ja, dus een stap terug doen.
1: Ja, gedurende het onderzoek. En dat zou voor 2 maanden zijn.
2: Duidelijk, we gaan dan verder.
1: Het is trouwens bij, voor mij bij Newara heb ik het gezien, dat raadsvoorstel.
2: Men begrijpt niet dat het om hun belastinggelden gaat, zegt iemand.
0: Klopt, helemaal.
2: Wanneer krijgt Suriname tussentijdse, wanneer krijgen we tussentijdse verkiezingen? Het volk van Suriname moet dit gaan afdwingen. Hoe de persoon heeft gereageerd, die zegt, oké, dank, het is dan duidelijk.
1: Ja. Maar zie je, Cliff, dat vind ik dus goed. Als je niet zeker bent, stel die vraag, dan kan het antwoord komen. Maar het is vaker dat dingen zijn eigen leven gaan leiden.
2: Maar jij moest eerlijk hebben, gewoon niet eerlijk, maar openlijk hebben gezegd. Schorsing.
1: Maar ik heb gezegd schorsing.
2: Mensen stap terug doen.
1: Nee, ik heb ook gezegd schorsing. Ja, eerder op de dag. Nou, mijn excuses daarvoor. Maar dat raadsvoorstel was voor schorsing. Het raadsvoorstel is ook op social media en in de media beland. Dus.
2: Meneer Limburg, dit is nu echt het echte probleem van dit land. De samenstelling van de regering. De onderontwikkeling van het overgrote deel van de bevolking. Het algemeen belang ondergeschikt maken aan partij of politiek of persoonlijk belang. En dat deze jonge en integere intellectuelen ver van de politiek willen blijven. Meneer Schiek, houdt u uw rug recht. De Suriname wil ontwikkeling, maar ontbeert de kennis, oftewel staat bij een bus zaten, maar verwacht een trein.
0: Mogen we lachen, is het toegestaan.
2: Okay. Ah, dat is een goeie. Je staat bij een bus zaten, maar je verwacht een trein.
0: Isaac.
2: De man Charia.
0: Cliff.
2: Laat me ik hem lezen, is maar sani, man. Lembo, het lijkt erop dat integriteit moet wijken voor politieke belangen. Is dit hoe corruptie bestreden zal worden? Politiek oog of niet, integriteit zal altijd de boventoon moeten voeren. Cher.
0: Dag Cher, dankjewel Cher.
2: Cliff, goedemiddag. De fout die men maakt is dat de nieuwe raden ook verantwoordelijk zijn. In de case VKI is er een bepaalde verwevenheid tussen de oude raad en de directeur toen.
1: Niet alleen VKI hoor, een heleboel plekken.
2: Limburg wordt gesproken over verkeersveiligheidsmaand. Fietspad, oké, dat ga ik. Schiek is een van de weinige jongelingen die zeker niet onbezonnen uitkomt. Daarom moet hij niet op één hoop gegooid worden met hier staat met Hellings en Atompai. Met de Hellings en Atompais. Maar ja, dat is de mening van iemand, dus ik heb het gelezen. Middag Lim, meneer Schiek is juist en duidelijk. Men is gewoon jaloers en niet eerlijk. Limbo, ik hoop van harte dat velen het voorbeeld van de heer Schiek volgen, namelijk het laatst belang dienen en niet het eigen enge belang. Ga zo door Schiek, Suriname heeft u nodig, jong. Heeft nodig die bij de tapalijst. We zien bij de lijstduur. Dat principieel ding werkt in de politiek niet.
1: Maar misschien moet er verandering komen. Ja, ja. Misschien moet dat principieel ding juist gaan werken in de politiek.
0: Oké, kassisteen.
2: Ja. Is dat van de gepensioneerden ook aangehouden? Oké, dat is niet voor nu. De minister moet weg, hij is zwak. Ik had iets anders van hem verwacht. Schiek ik gelijk, moet die minister weg?
1: Dat is niet voor mij om te bepalen.
2: Ik wist dat je dat zo zegt.
1: De minister is voor de president. De president benoemt en ontslaat als hij iets heeft aan de minister.
2: Ja,
1: wie ben ik om te zeggen dat dat niet het geval is?
0: Klopt.
2: soms kijk je precies, weet je precies welke antwoorden de mensen.

0: Goedemiddag, het is nog steeds mijn stelling dat de ABAP niet thuis hoort in deze regering. Het gaat nooit goed. Ik geef de raad volkomen gelijk. En de persoon zet zijn naam ook. Ruben Paul.
1: Wauw. Dapper. Dat je gewoon uitkomt met je mening. Maar mijn waarheid. Mooi zo.
0: De heren zijn politiek onervaren. En Schiek denkt de president onder druk te zetten door te zeggen dat hij gaat bedanken. Dat gaat niet lukken.
2: Ik wil
0: de president onder druk zetten?
2: Ik wil de president absoluut niet onder druk zetten. En zoals ik eerder heb gezegd, het is de bevoegdheid van de president om dat besluit te nemen. En het is mijn bevoegdheid om voor mezelf besluiten te nemen. Dus als de president een besluit neemt waarmee ik me niet kan vereenzelvigen, dan moet ik consequenties verbinden eraan voor mezelf. Niet voor de president, niet voor de samenleving, voor mezelf. Ik moet mijn principes hoog houden. Het is niet voor de president om dat voor me te doen. En ik kan geen enkele president onder druk zetten. De president is de president.
0: Die zet zichzelf onder druk.
2: Die is degene die zichzelf onder druk kan zetten. Niets en niemand anders.
1: Schiek, je hebt genoeg uitgelegd. Als mensen jouw kwalificatie willen geven van politiek onervaren, is het qua hun perceptie.
0: Maar ik kan maar beantwoorden.
1: Nee. Maar
2: is je abakate te hangen? Nee, maar
1: no,
2: dat ding, even dit. Wacht even, maar even dit over politiek ervaren. Want ik hoor dat al zo vaak. De politiek die bepaalde mensen aanhangen, waarin ze zo ervaren zijn, is die bedriegelijke politiek.
1: Het werkt niet eens voor ze.
2: Is dat Mickey Nyang ding? Is dat voor de gek houden van de samenleving ding? Mm-hmm. Ik ben politiek absoluut niet ervaren. Wat ik doe, is ik weiger om me te brengen naar het niveau waarbij je moet liegen en bedriegen en de samenleving de dupe moet maken van wanorde. Daar heb je nog de.
0: Ik ruik iets.
1: Ja.
0: Maar mijn broer aan. Ik zeg je heel eerlijk. Hoezeer ik aan de kant van Schiek sta. De macht van voorzitter Brunswijk mag nooit gebagatelliseerd worden. Bij de EBS is driekwart van de werknemers tegen Leo. Hij is stil daar. En ik zie hem niet op korte termijn vertrekken. Bij TCT zwaaide zijn dochter de schepter. Niemand zag haar daar zitten. Ze is er echter tot het eind gebleven. Die Nota Forswijk is ook zo'n sprekend voorbeeld. Geen reactie?
2: Geen commentaar.
0: Geen commentaar.
1: Not your cup of tea.
0: Oké. Een vraag voor Schiek. Uit welke disciplines bestaat de RVC van TAS? Zit er ook een financieel deskundige in de, RVC?
2: We hebben mensen met financiële achtergrond, we hebben mensen met ondernemers achtergrond,
1: marketing,
2: dus
1: bedrijfsvoering,
2: marketing. We hebben mensen met een juridische achtergrond, mensen met een governance achtergrond. Zeer divers.
0: Meneer Limbo, om eerlijk te zijn, ik had deze minister als persoon hoger opgeschat. Maar hij is de zwakste van het team. Sorry hoor, Beb. Zoeken jullie iemand anders? Ik denk eerder aan de heer Die kan. Goedemiddag, wordt er gecontroleerd

0: een beef of zo. Als mevrouw Simons die TAS-directeur aanhoudt. Lees deze zin wat iemand zegt. Als mevrouw Simons de TAS-directeur aanhoudt, verlies ik alle respect voor haar. Want anders klopt die stelling. Andere regering, maar zelf de vliegen. Dat klopt het. Ik lees door. Sheikh, dat niet Sheikh. Iemand zegt Sheikh, maar hij heet Sheikh. Sheikh, mijn complimenten aan jou. Ga door en hou je rug recht. Politiek breekt dit land. De heer Wit zei het eens. Het komt nooit meer goed in Suriname. Alles is politiek. Middag Cliff, maak je geen zorgen over Leo bij EBS. Die ook om mijn wakting. Lembo men heeft altijd problemen met een onafhankelijk onderzoek. Heeft men zoveel boter op je hoofd dat men niet in volle maan kan lopen? FICA is gewoon voorbeeld van zo'n onderzoek waarbij er zoveel vraagtekens zijn. Ik denk dat de heer Schiek past in de leiding van Rekenkamer. Maar in het begin zal hij ook daar eerst hoofdpijn krijgen. Dit instituut kan het gehele overheidsapparaat dwingen om te veranderen. Rekenkamer. Heb je van Hans Praden gehoord?
1: Mm-hmm.
0: Je bent een kleine Hans Praden. Moeilijk mannetje, die
1: ja,
0: Praden.
1: Meer.
0: Wie zang verantwoord. Daarom eindstaan. De Lomeng.
1: Ja. Maar,
0: Suriname.
1: Nee, maar kijk. Uiteindelijk. Cliff.
0: Ja. Weet dat niveau.
1: Het, nee, maar het hangt ook van de politieke constellatie. En de bereidwilligheid van de politieke top. Mm. Of er meegewerkt wordt of niet. In het geval van Prada was dat het ook. De politieke top zorgde ervoor dat er werd meegewerkt.
0: En die politieke top benoemt zo'n van voorzitter.
1: Ja, klopt.
0: Eigenlijk zou zo'n voorzitter van de Rekenkamer gewoon een onafhankelijke persoon moeten zijn. Er is een, hoe heet die dingen? Je kan tien jaar niet aan die band komen. Uh-huh. Wie ook komt zitten. Dan gaat het goed in het land.
1: Nee, maar dat zeg ik. Maar dan moet de politieke top ook zorgen voor die omstandigheid dat die man in de gelegenheid wordt
0: dat hij zijn werk goed kan doen.
1: Om zijn werk goed te doen en te effectueren. Want anders, dat is het.
0: Want als hij geen stoel en een tafel heeft, gaat hij naast het gebouw staan.
1: Ja.
0: Binnen de kortste keren gaat hij weg.
1: En als iemand niet kan verantwoorden en er gebeurt niks.
0: Ja, ja. Ik wil Sheikh de vraag stellen. Of hij een communistisch systeem voorstaat. En als hij denkt dat deze capriolen ook in dat systeem zo makkelijk zouden kunnen gebeuren.
1: Ik ben eerder voorstander van een gemengd systeem. En ongeacht welk systeem je hanteert, het blijft uiteindelijk.

0: team. Want zij is de enige die dit is gedagvaard. Zij is de echtgenote van de minister van ABOP, minister Manorret. Hoe verder met haar op vertrouwensbasis? Dat is een goede vraag.
1: Ik werk met iedereen samen. En ik heb het ook al gezegd. Ik ben niet iemand, want ik ben een politicus, dus ik hoef niet alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Het algemeen belang gaat voor. En wat het algemeen belang voorop stelt, dat is waar we gaan. Het juiste besluit is altijd het juiste besluit. En daarom wanneer de rest van de raad een besluit neemt en op één manier stemt over iets. Als ik het niet mee eens ben, dan zeg ik het ook. En dan stem ik ook op een andere manier, want dat is mijn recht en mijn verantwoordelijkheid als lid van de raad. Ik moet mijn stem kunnen onderbouwen, ik moet het kunnen verdedigen, ik moet het kunnen staven. Want ter controle kong moet niemand zeggen ja, maar je wist dat het fout was en je bent akkoord gegaan. Nee. Als ik weet dat het fout is, dan is het fout. Als ik weet dat het goed is, dan is het goed. Meer smaken zijn er niet.
0: Cliff, kan je AUB deze vraag voor mij beantwoorden? Waarom zijn er zoveel corrupte mensen in ons mooie land en is het land zo politiek verziekt?
1: Omdat er geen consequenties zijn. Oh, dat is voor Cliff, sorry.
0: Eet je Cliff?
1: Maar die vraag push you is, off a cliff.
0: Die vraag is goed beantwoord.
1: Ja.
0: Omdat de sancties uitblijven. Want geloof me, via Afrika, amak koti ano.
1: Of China.
0: Middeleeuwse dingen. Daarom is die, ja. Is die vraag aan je gesteld. Begrijp je?
1: Singapore. Er zijn genoeg voorbeelden.
0: Je durft niet eens een kogel met je smoel te houden. Oké, we gaan even door. Maar kon Schiek dit niet zien aankomen? Want politieke belangen gaan boven volksbelang. Of moet ik zijn naam veranderen in meneer Schiel? Kom nou, is hij zo naïef?
1: Wat zien aankomen? Dat politiek een bepaalde rol zou willen. Natuurlijk hebben we het zien aankomen, Cliff. Maar waarom denk je dat we nog staan? Als die Bakaté niet sterk was, als we niet sterk in onze schoenen zaten, als we geen dossier hadden, waren we allang bedankt. We staan er nog, we hebben het natuurlijk zien aankomen. En ik heb het ook vanmorgen gezegd. Een heleboel mensen hebben me gezegd, no go, later, demo way, idee. Maar uiteindelijk zijn er twee dingen, toch? De samenleving roept om verandering. Jij bent een van de mensen die roept om verandering. Er is een mogelijkheid om je bijdrage te leveren aan je land. Gewoon om wie je bent en wat je kan. Je bent de geschikte persoon ervoor en je weet dat je een goede job kan doen. Dat zijn er twee dingen. Je zegt, hé, Libasani, en dan blijft alles zoals het is in het land, maar dan ga je zitten zeiken. Of je gaat het aanvaarden en je gaat naar beste vermogen en met alles wat er in je zit en met je hele bakaté ga je er tegenaan. En wanneer blijkt dat alle mogelijkheden die jij hebt om je werk te doen je ontnomen zijn, oké, dan moet je niet blijven zitten en dan hou je de eer aan jezelf. Maar dan kan niemand zeggen dat je bent weggerend of dat je het niet hebt aanvaard en dat je vriendje bent, maar je klagen. Nee, je hebt je bijdrage willen leveren aan je land. Je hebt die verandering, die ontwikkeling willen brengen. En het feit dat anderen dat niet willen, staat niet op jouw konto, zolang jij tegen jezelf kan zeggen in de spiegel gaan kijken, ik heb alles gedaan binnen mijn vermogen om een goede job te doen.
0: Meneer Limbo, misschien off topic, maar kunt u Lamy vragen als Cedarhof Sportcomplex toch is verkocht, ondanks de inspanningen? Klopt het?
2: Ik heb daar geen informatie over.
0: Niet, no?
2: No, ik heb daar geen informatie over.
0: Want ik heb inderdaad veel mensen daarover
2: praten. Ja, mensen zijn bezig schoon te maken en ja. Zo. Maar ze moeten gewoon met meneer Henry Cedarhof checken.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ja. Ik heeft het niet daarover met me gehad.
0: Je bent nog betrokken?
2: No. We hebben sinds Eid al-Fitr vorig jaar overgedragen aan het bestuur. Toch? Oh. In de media. Ja, we hebben overgedragen aan het bestuur. En het gaan verder. Schoonmaak was voor ons, rehabilitatie en gebouwen en zo. Dat gaat niet.
0: Oké. Limburg, het is ook zo'n raar fenomeen. Er zijn 7 lieden, maar 6 worden gedagvaard. Zo'n primitief denkwijze. En die persoon

0: ons zelf ook zonder gevoel blijft zitten. Hoe dan? Hoe oprecht is zo iemand? Ik lees door. Waarom wordt OM niet benaderd om het onderzoek over te nemen? Dat is de route die nu gevolgd moet worden.
1: Je kan natuurlijk niet alles à la publiek zeggen, maar er zijn bewegingen gaande.
0: Alleen in ons land krijgt een rover, wat is dat? Dankjewel, Venetiaan. Suriname heeft eerlijke en integere mensen nodig om het systeem.
2: Maar Cliff, eigenlijk ook, hè, die wet van 2004, hoe bepaalde zaken geregeld zijn. Ik denk dat we ook bij bepaalde raden, hoor, niet bij alle raden, dat we het moeten herzien. Gewoon. Weet je, dat directies, you know, meewerken aan onderzoeken, objectieve onderzoeken. Weet je, we moeten dat milieu, dat wettelijk kader, zodanig ondersteunend maken dat mensen zakelijk het land kunnen dienen.
0: Maar goed, guys, go argue on to. Er was een advertentie wat ik gaf, toch? Wat is?
1: Imperium. Laten we eerst afsluiten, man.
2: Laten we afsluiten dan.
0: Nee, hier is geen tas.
1: Dus no.
0: Zitten jullie hier voor
1: rustig?
0: Ik ben geen Japanjoe die jullie hier overrollen, dus wap hier rustig. Ik ben
1: ook eerst gevangen, ja.
0: En dan gaan we. En daarna gaan we afsluiten. Let's go!
3: Sepi mi godo.
4: Ja, mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
3: Shall I send money, Jim? Buy a me beji, chami gonna carry transfer Western Union, make me go take me chin gebroken.
4: Vrouw, let ja pakoku. Heb je ook een Western Union? Onaf go so far?
3: Nee, mi wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
4: Mi sugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
3: En dan verstang je niet verstand dat mi no wani.
4: Dan breng ik je op de e-bike, geen benzine verbruik. De essentie, odorobaka.
3: Isop sang, doe zei wani.
4: Mi popki. A city, eh?
3: Mi teji no champ konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
4: Den na euro.
3: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong a jiang ting fung.
4: Okay, dan mo chari ga won trawon.
3: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
4: Maar dan hoe dan? Laat zelfs een euro die wala toe. You go taking. En you take dif you want doro. Dif me no doro.
3: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro so.
4: Ze mij pa euro ne egi ozo.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
6: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner.

0: geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat

0: En wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

venue met Big Time, Jonkosje, Corona Band, Kenny B. En natuurlijk de jarige Nax Kaseko, Kawina Loco. Kom play, dit is na laatste float. Haal snel je ticket bij Ricardo Eethuis, de Nieuwdraver, Gabian Treffen, Annie's Place, Boston Corner, Boston Eethuis. De bandleden van Nax Kaseko, Kawina Loco en online via yourtickets.nl/Nax30. Bel of Boston voor meer informatie met 06.

0: Avond. At the Imperial Venue. Floraweg, Amsterdam. Neem je dansschoenen mee. Nee, danskoenen.
1: We zijn terug.
2: Ja, Libi. We zijn terug. En dan gaan we eruit. Nu is die persconferentie, Emmanuel. Of Alphonse. Nu is de persconferentie belegd.
3: Mm-hmm.
2: Vanmorgen in het park. Wat is het vervolgtraject van jullie?
3: Wij doen ons werk gewoon zoals dat moet. We blijven zoals dat ook moet, netjes en formeel communiceren.
2: Waarom met de werkvloer?
3: We hebben geen kantoor. We hebben geen vergaderruimte, we hebben geen enkele faciliteiten vanwege de TAS. Dus we doen het gewoon, we doen onze dingen. Wanneer we een vergadering houden en we nemen een natje en een droogje, dan compenseren we onderling. Wanneer we dingen als een ander soort meeting of zo moeten hebben, dan zorgen we ervoor dat we onderling ook alles dekken. Maar zoals ik het zeg, mensen denken Winyang of Wanyang of... Nee, we doen onze eigen dingen. Waar het ons onmogelijk gemaakt wordt om ons werk te doen, doen we toch ons werk. Want we zijn daar met een bepaalde taakstelling, vanuit een bepaalde overtuiging. Geen enkel politiek belang speelt daar. Dat is ook de eerste afspraak, een van de eerste afspraken die is gemaakt na mijn aantreden in onze eerste vergadering. Het interesseert me niet vanuit welke politieke partijen mogelijk ben afgevaardigd. Wanneer we hier bezig zijn te werken, zijn we met het nationaal belang bezig. Je politieke overtuiging of welke instructies je van je partij ook krijgt wanneer je naar hier komt, die laat je buiten de deur. Hier nemen we besluiten op basis van feiten en informatie. En ik moet zeggen dat de meeste mensen zich er keurig aan houden.
2: Oké, de laatste berichten. Kans keek niet inzien dat de mensen... Ik ga allemaal lezen hoor.
3: Mm.
2: Kans keek niet inzien dat de mensen worden beschermd en dat hij alleen zit te huilen en in de media komt. De pers zelf heeft lak aan hem. Hoe zit het met Ruben Ravenberg? Ook zo'n integere manager. Door politiek is hij slachtoffer geworden. Goedemiddag, meneer Schiek. U bent een perfecte leider voor een onafhankelijke politieke beweging in Suriname. U krijgt ongetwijfeld minstens de helft van het volk achter u. Het Surinaams volk mag haar stem harder laten horen over corruptie. Lem rein geweten vrees geen kwaad. Nu betrokkenen haar been stijf houdt, lijkt ze wel boter op haar hoofd te hebben. Politieke macht speelt nu. Abop laat meer dan ooit haar ware aard zien. Time will tell in 2030. Nou, Lamy die mag alvast inkomen om af te sluiten. En dan sluiten we af met de voorzitter. Gaat u gang.
4: Goed, kort. Samenleving Suriname, wij als RVC-leden, als 6 gedaagden die vandaag voor het eerst de media in zijn gegaan om te praten over bepaalde onduidelijkheden. Want als mensen je naar de rechter slepen op basis van leugens of onwaarheden, heb je als mens een soeverein recht om jezelf te verdedigen en om je eigen eer en naam hoog te houden. Dat hebben we gedaan. Er is in ieder geval door mevrouw Wendy, die ook directeur is van TAS, in een bepaalde hoedanigheid heeft ze ons gesleept voor een kort geding. Dus er is niet echt een... We hebben geprobeerd...

0: met de informatie die wij nodig hebben als raad om te kunnen controleren. Want tot nu toe, behalve klat, is geen enkel onafhankelijk onderzoek of een quickscan gestart. Niets voor geen enkel onderzoekmoment hebben we de medewerking gehad. En als mensen clean waren, hadden ze dat gedaan. Dat is mijn punt. Ik wil u, de mensen via de app van LIM-FM, die ons warm hebben ondersteund om ons te houden aan wet en recht, goed te waken voor de publieke gelden. Want er zijn geen gelden van geen enkele politieke partij naar money voor als staat. De mensen die vinden van Inotas, die we kenden, had een bepaalde reputatie. Ik wil de mensen zeggen om niet op te geven. Wij doen het volgens de wet en wij doen het correct. En laten we niet opgeven in de zaken die Suriname beter kunnen maken. Er is een bepaalde slogan, we kenken het systeem. En wij willen ons, in ieder geval vanuit onze positie, we doen ons best. Taki, san moest go eerlijk. San moest go naar staat, moest go naar staat. En a dienstbaarheid. Want terwijl jugu. A internetproblemen naar binnenland biggie ete. A connectiviteit voor betere internet, de biggie ete. En wij als raad hebben nog niet eens echt goed kunnen inventariseren wat we hebben overgenomen en zo. Dus we willen alle partijen nogmaals op het hart drukken als Surinamers. Laten we openstaan voor controle. Laten we wet en recht ook toepassen, ook wanneer het ons niet gunstig lijkt of wanneer het niet comfortabel aanvoelt. Voor de rest wil ik ieder die ons ook heeft ondersteund in raad en daad bedanken. Sarana Sawini en ik wil de andere raden die misschien ook hiermee kampen mee. Nu een power unu dat unu fadongi de oude gewoonte. Laat ik geen oude fouten herhalen in nieuwe vormen. Want wij als generatie hebben veel verpest. En laten we die verantwoordelijkheid nemen. Niemand is goed. We zijn geen engelen, maar ook geen kinderen van de duivel. Maar ieder kan beter worden. Dank u wel.
1: Ja, dan gaan we naar de voorzitter tot slot.
2: We gaan naar Emmanuel Schiek tot slot. Nou, ik wil je bedanken dat je ons hebt uitgenodigd, natuurlijk, Cliff. De kijkers en luisteraars thuis wil ik natuurlijk ook bedanken. Zowel voor de ondersteuning als ook die kritische noten die zijn gekomen. Het enige wat ik kan zeggen is dat wij ons werk zullen blijven doen zoals de wet dat voorschrijft en bij ons mogelijk. En voor de rest laten we het over aan zij die hun deel van het werk moeten doen. En je weet, Oati e pompo, dus une skrik skriki, une jompo jompo ginex. Maar je weet, te ati takru, if winti wai na jompo je jompo. En dat is wat je om ons heen ziet gebeuren. Dus mensen met Taku Grantangi, zeker voor die ondersteuning en het vertrouwen. De Lim mensen, de Limmers, jullie weten. Ik ben vaker hier geweest, we hebben vaker gesproken. Ik heb altijd de moeite willen doen om te helpen om jullie dichterbij de materie te brengen. Om jullie ook te helpen om de informatie te krijgen die mensen soms niet willen dat het naar buiten komt. En in dit geval zeg ik, jullie kunnen erop rekenen dat ik me niet laat beschamen en dat ik jullie niet ga beschamen. We weten wat de afspraak is die we hebben gemaakt met elkaar. En we weten dat we allemaal moeten gaan voor een beter Suriname. Het laatste wat ik misschien wil vragen, ik weet niet of het op zijn plek is, maar al die fake pages en al die dingen die jullie tegenkomen op Facebook, massaal rapporteren, dat helpt ook dat de positieve dingen die er gebeuren in het land en die we allemaal nodig hebben om ons te motiveren, om te blijven strijden voor een beter Suriname, ook daadwerkelijk beter naar voren komen. Grantangi, lobby, en hoe tekenen het die?
1: Oké, dankjewel. Met dank aan Emmanuel Schiek en Orfeo Lamé.
3: Ja, thank you, brother.
1: Mensen, ik heb beloofd dat ik wederom aan het eind zou afdraaien. Het gesprek dat we dus hadden met de LVV-toppers. Bakadi Ukisi Tirebakan Nawang Wankol van een klokkenluider. Die dus aangaf dat een paar kippen, slagkippen, dames en heren, bijna 6000 zei hij me, zijn dood. En ik heb de minister gebeld, die kon niet aan de telefoon komen. Maar later hebben we dus wel contact gehad en hij heeft de telefoon gegeven.

0: Even, op een gegeven moment overhandigd aan mevrouw Gianna Karg. Je ziet haar nu in beeld. En we laten nu het gesprek horen. Ook meneer Rozenblad, die heeft aan de telefoon het een en ander verduidelijk, als ook de minister. Tot slot herhalen we dit gesprek.
1: Deels wel. Er is wel hoge sterfte op een bedrijf gemeld. En we zijn het bezig te onderzoeken nu. We zijn bezig het te onderzoeken. We hebben de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, WOG. NCCR is erbij om te ondersteunen wat nodig. We willen vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek willen we bepaalde zaken al voorbereiden.
0: Ja, welk bedrijf is het?
1: Dat kan ik nog niet prijsgeven.
0: Is het een gerenommeerd bedrijf?
1: Het is niet een van de grote bedrijven. Het is een nieuw bedrijf. Het is een nieuwe kweker.
0: Nieuwe kwekers. En om hoeveel kippen gaat het?
1: Rond de 6000.
0: Daar schrik ik wel van.
1: Het is normaal voor Suriname. Het is een redelijk kleine kweker voor Suriname.
0: Ja, maar het is niet... Een ramp in de orde van de vissterfte?
1: Nee, dat zou ik nog niet zeggen. Het onderzoek is nog gaande.
0: Ja, wat is er tot nu toe uit het onderzoek gebleken?
1: Die resultaten hebben we nog niet. We zijn nog ermee bezig. Ik denk dat we morgen een definitief resultaat hebben. In samenwerking met BOG zijn we daarmee bezig.
0: Ja, dus betekent dat u mij dus nu in deze fase nog niet kan vertellen waar de kippen aan dood zijn?
1: Nee, dat kan ik helaas nog niet doen.
0: Ja, maar is er wel eens goed overleg hierover?
1: Ja, natuurlijk. Het is sterk. Het is gemeld. Dus we moeten het serieus nemen. Een momentje.
2: Hallo.
0: Minister, hoe gaat het met u? U zit erbij natuurlijk.
2: Nee, ik ben nog geen minister. Ik ben ook een dierenarts.
0: Oh, meneer, hoe gaat het met u?
2: Ja, zo is dat. Niet slecht. Bij u?
0: Want ik hou van kippen.
2: Ja, nee, je mag nog door van kippen blijven houden. Dat is geen probleem. Maar daarom ondersteun ik mijn collega hier in Even. Het gaat erom, in deze tijd van het jaar, met de warmte, dan zijn we eraan gewoon in Suriname, dat we een iets hogere kippensterfte hebben. Vooral bij die conventionele manier van kippen kweken. Maar... natuurlijk.
0: Wat is de conventionele manier van kippen kweken?
2: Die hokken zoals je dat kent, met draad en zo. Kijk, want natuurlijk heb je hele moderne manieren. Dat zijn die tunnelhokken en zo. Die zijn geklimatiseerd en dat is een andere tory. Mm-hmm. Maar dat is voor jongens die echt een beetje geld hebben.
0: Okay.
2: Die conventionele manier, het wordt te heet. En dan heb je een beetje meer sterfte dan normaal. Dat zijn de kwekers en we allemaal gewoon in Suriname. Maar het is dus nu een geval waarbij er een sterfte is die we een beetje hoger vinden dan normaal. En dan moet je natuurlijk altijd opletten. Vandaar dat de veterinaire dienst gemeend heeft om direct ervoor te zorgen dat we op ons kievieven zijn om zeker te zijn dat die sterfte geen groter probleem erachter zit. En dan moet je direct bepaalde maatregelen nemen.
0: U zegt...
2: Ja, blijkt achteraf dat het dat niet was, goed, dan heb je erop gelet. Maar blijkt dat het dat wel iets is, nou, dan ben je dan in elk geval op weg om ervoor te zorgen dat het geen ramp wordt en dat meneer Lim rustig zijn kip door kan blijven eten.
0: Ja, u zegt daarnet 6000 is hoger dan normaal. Maar eerder zei mevrouw Karg tegen mij van het is normaal.
2: Ik denk dat er in die communicatie iets scheef gegaan is. 6000 kippen op een bedrijf is normaal. Mm-hmm. Het is geen erg groot bedrijf. Dat is wat mijn collega bedoelde. Maar niet die 6000 kippen zijn gestorven. In die groep van 6000 was er een iets hogere sterfte dan normaal.
0: Hoeveel?
2: Duizend. Duizenden,

0: and that is fail. Maar niet, niet één keer, maar ik bedoel, zo'n sterfte is niet goed.
1: Dus het kan zijn dat bij het bedrijf iets behoorlijk verkeerd gegaan is?
0: Dat is precies waar we mee bezig zijn. En mogelijk verkeerd kunnen een heleboel dingen zijn. Net wat ik vertelde, je hebt die warmte. De waterbron moet gecheckt worden, de voerbron moet gecheckt worden, dat hele management moet gecheckt worden. Maar je moet, in elk geval is het altijd zaak dat je even goed op je dingen let.
1: Maar is het ook geen zaak dat dan zo'n bedrijf de productie even staat?
0: Dat is al zo. Dat is al zo, ja.
1: Ze zijn gestopt?
0: Ja, dat klopt.
1: In opdracht van jullie?
0: Ja. En ze zagen zelf ook dat ze even een pas op de plaats moeten maken.
1: U stelt ons dus gerust, er is niets ernstigs aan de hand.
0: Nou, dat is wat we bezig zijn te checken, toch? Maar ja, gerust wel, van dat het geen paniek situatie is.
1: Maar kijk, als de minister zijn deskundigen met spoed bijeen roept, dan kan het dus niet zo zijn dat hij dat doet om ze te vragen om samen thee te drinken, toch?
0: Absoluut niet. Hij wil juist zeker zijn dat het niets ernstigs is. Het is aan hem, als hij hoort dat er zo'n situatie is in onze pluimvee, die al niet het geweldigste is, maar die we juist willen opbouwen, dan moeten we natuurlijk heel goed op ons kievieven zijn om alles zo gauw mogelijk de kop in te drukken. Dat is precies de minister van uitgangspunt.
1: Dr. Rozenblad, waar staat dat bedrijf? In welk resort, welk gebied?
0: Luister.
1: Dat is wel de basisinformatie, toch? Wie, wat, waar?
0: Precies die informatie gebruiken wij.
1: Waar staat het bedrijf dan?
0: Nee, het is volgens mij niet. Het is echt een naam. Het is een klein bedrijf dat pas begonnen was. En laten we het voor nu daarop houden. Absoluut niet vanwege geheimzinnigheid, maar juist vanwege het feit dat het niet nodig is om paniek te zaaien. Je krijgt die informatie zeker, want ik weet dat je een informatieman bent. Je krijgt die informatie zeker wanneer het kies is om dat te doen.
1: Mag ik de minister tot slot?
0: Helemaal, alsjeblieft.
2: Hai, goedemiddag.
1: Ja. Minister, hoe lang bent u nog in overleg met deze deskundigen?
2: Nou, we waren net aan het afronden, daarom kon ik opnemen. Want u belde eerder en ik kon niet opnemen, want we waren echt druk bezig. Maar we hebben net afgerond, het een en het ander.
1: U klinkt nogal relaxed, dus het is niets ernstigs.
2: Ik ben onder alle omstandigheden probeer ik rustig te blijven, omdat je geen situatie wil hebben waar er paniek uitbreekt in het land, maar wat er wel speelt is dat je alles moet uitsluiten. Hè? En daarmee zijn we nu bezig, zoveel als mogelijk. Zoals de dokter Rozenblad en dokter Karf dat allemaal eerder hebben verwoord. Wanneer je een situatie hebt dat eigenlijk buiten de normale range iets meer sterfte hebt, dan is het zaak om werkelijk eraan te gaan kijken. En ik vind het belangrijk om te kijken, want zoals u weet, voor ons is het belangrijk dat die productie van kip altijd optimaal is. We produceren al veel minder dan wij. Wij importeren meer dan wij produceren. Dus u begrijpt dat elke vreemde situatie, dat maakt dat er eventueel een gevaar is voor die voedselvoorziening, dat we niet op een lauwe droge gaan zitten en direct kunnen vroegtijdig dat zaakje onderzoeken.
1: De herhaling hebben wij gebracht en de herhaling van dit volledige programma is later op YouTube, zeker zo rond 8:00. Ja, we zijn allemaal een beetje moe, dat was een lange bakken natuurlijk. We bedanken de delegatie van LVV. En we bedanken nogmaals de twee leden van de RVC van de TAS, Scheek en Lamer. En ik moet u bedanken voor het kijken, het volgen, het luisteren. Natuurlijk zeker ook al de adverteerders If you want me to go to the area, say, Adan.

organisatie of een bedrijf of een organisatie, dan moet je hier zijn. Maar ik ben back af, dus ook weer. Robert is er straks. En Robert heeft op bezoek vanavond een heel interessante gast. Er is ook live op FB en op de radio. Robert ontvangt de heer Henk Redmond van de stichting Father Mother Figure. Om 7 uur vanavond doet hij dat live. Mis het niet. Later vanavond bloed met lood. Met lood. En bagan natuurlijk is er weer Tamara. Om piste voor Tuyuru. Weer met interessante discussies. Mooie analyses. Gebalanceerde presentaties. Let goed op jezelf. Love you. Tot morgen.

0: man, if you ready for start na nga one new stable job, if you ready for roko ki PG bedrijf na nga ambassade, if you ready for the man city Comoro hikwa opleiding, if you ready for roko na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig.
2: Om wie kan man?
1: Oh, in om wie kan, waarom wie kan man? Vou a cadape, ai, go. Ei, tek ala san, vou go snel, tek ala san. Ei, wakti, vou mandar o cadape. Ok, Arkino, tá aí back, vou ter que me. Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation. Mama San, goede eerlijk. If I be de abewaking voor Improser NV.

0: van
1: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The glens of perfection.
3: Een huis wordt pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpelani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpelani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpelani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpelani, safe and enjoy!
4: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
5: Ja, ma?
6: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
5: Maar dat had ik je beloofd.
6: Maar deze man zijn na €50 gym alsnog, no?
5: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
6: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo Lange in mijn beren.
5: Maar ik heb haar eerst beloofd.
6: Is zo je moeder? Nee, ma.
5: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
6: Anomoso, fijne dag.
5: Is goed, ma. Hallo, mama.
6: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
5: Nee, mama.
6: Wel, als je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
5: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
6: Ja, dat sabi. Want een service is geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
5: Nog iets, mama?
6: Ja, amoni zei bosena. Is schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
5: Mama!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Hier hoor je het anders en beter.
1: Let's go. Sounds

0: time.
1: A little classic ad.
2: Strikes.

De klok tikt aan. 9 hele minuten over die van 6:30 heen getild. Dat brengt ons bijna bij 6:50. Ik ben vandaag een beetje aan de late kant. Maar dat heeft gelegen aan een snelle switch in het programma dat ik moest maken. De bedoeling was vandaag dat we weer een gast in de studio zouden hebben. Dat gaat helaas vandaag niet door. Die is doorgeschoven naar volgende week. Dus hebben we vandaag de reguliere uitzending, het gezelligste blok hier op deze zender. Tot aan de klok van 9:00 met mij, Robert, achter het paneel nog steeds. En we gaan er samen weer een knaller van maken. Het is vandaag donderdag en vandaag is het echt donderdag. Het is niet die vergissing van vorige afgelopen dinsdag. Het is vandaag donderdag de 17e. 17e van de maand september. De eerste burmaand is al over de helft heen getild. Om het hoekje gluurt al de maand oktober. Dan bossen we november in en dan zitten we er al. Dan hebben we gewoon alweer 12 rondes afgetikt. En 2026 kruipt dan echt naar het einde toe. Ontiegelijk snel hoe dat gegaan is. Onvoorstelbaar. Ik kan er bijna met mijn verstand niet bij. Maar het is wat het is. En we hebben maar mee te varen op deze golf die zo razendsnel vooruit raast. Nogmaals een hele goede avond. Welkom erbij. Supergoed en leuk en tof dat je afgestemd bent hier op 91.7 Lim FM. Hoe kan het eigenlijk ook anders? Zo simpel is dat. We gaan knallen. Ik zei het al, dat gaan we doen tot aan de klok van 9:00 vanavond. Ik heb weer een scala van oude pokus, nieuwe pokus, bekende pokus, onbekende pokus. Die gaan we lekker frommelen bij elkaar. 1 grote grabbelton. En daar gaan we lekker uit vissen. En dan bossen we de ene naar de andere tune in jouw trommelvlies. Daartussenin, ja zeker, daartussenin gaan we voldoende tijd inruimen om weer een onderwerp te belichten. En ik denk dat we vandaag gewoon lekker met elkaar gaan babbelen over deel 2 van afgelopen dinsdag. Misschien moet ik je even in een nutshell meegeven wat we afgelopen dinsdag hebben besproken. In een nutshell, het ging eigenlijk over waarmee voed jij je brein in de ochtend. Toch, als je kijkt naar je maag, dan houden mensen daar heel veel rekening mee. Ik moet gezond eten en dit en dat, want daardoor gaat me, dat is goed voor mijn lichaam. Mijn lichaam gaat zich beter voelen daardoor. Helemaal mee eens, helemaal waar ook natuurlijk. Het is geen rocket science. Wat je in je mond stopt, wat je in je maag stopt, dat is inderdaad waar je lichaam op gaat reageren. Nou, zelfde principe geldt natuurlijk ook voor je brein. Dus we hebben gebabbeld met elkaar over waarmee voed jij je brein in de ochtend. Want je brein werkt net als je maag. Wat je erin stopt, dat is ook hoe je dag zich gaat ontvouwen. Hoe je dag gaat lopen. Dus het ging echt om een stukje, vooral echt in de ochtend. Wat is het eerste waar jij je brein mee voedt? Dus daar gaan we lekker over kletsen, verder over kletsen. Ik heb beloofd dat ik een min of meer soort van experimentje bij mezelf zou uitvoeren. Ik geef je straks daar een update over en dan we'll take it from there. En dan ontpopt er weer een super interessant gesprek daarover. Maar het is daar nog even te vroeg voor. Laten we eerst lekker gaan werken aan de energie van dit blok, van deze uitzending. En ik wil gewoon vandaag lekker beginnen met een heerlijke soca tour. Waarom? Gewoon omdat het kan. En waarmee gaan we dan beginnen? Wie pakken we erbij om de energie in die hele soca vibe op te wekken? Dat gaan we zo doen in 3, 2, 1, let's go en take it away hier op Lim FM 91.7.

Zo krijg je er warm van. Ik krijg er warm van, maar ik ben nog steeds te klaar. Echt, ik bos nog eentje in je oren en dan gaan we echt even weer ons topic erbij pakken. Kogwe.

lang. Oké, okay, dus die piep in mijn oren. Ja, sorry. Ja. Het geluid staat een beetje luid aan hier, maar natuurlijk bij jou ook. Want daarom voel je die vibe gewoon extra, extra. Ja, dat doe ik ook. En dan krijg je hier bij mij wel die piep. Dus ik moet er net iets meer rekening houden. Maar jij hoeft dat niet te doen. Pomp hem gewoon op. Standje max. Hou wel een beetje rekening met de buren. Maar het is 7:15. Dus ook dat zal wel goed zitten. Ik wil zo graag beginnen met het topic, maar ik denk, ja, maar ik kan hier niet echt genoeg van krijgen. Dus ik trek hem even door als je het niet erg vindt.

Jeetje, wat een energie, wat een energie. Oké, en als alles goed is, zou de piep nu ook wel opgelost moeten zijn. Heel eerlijk, het is gewoon een beetje overenthousiasme. Moet je nagaan, ik ga het je uitleggen, want handig dat je begrijpt wat er gebeurt, toch? Ik heb een koptelefoon op en dan speelt muziek in mijn oor. Maar als je die dusdanig luid hebt staan en het moment dat ik mijn mond naar de microfoon toebreng... Ja, oor, microfoon staan dan net iets te dicht bij elkaar. Of eigenlijk staat hij gewoon te luid in mijn oor. En dat is de piep die jij dan hoort. De super irritante piep. Maar share thanks voor deze. Ik ga er nu echt gewoon meer rekening mee houden. Ja, even mijn enthousiasme temperen. Nee, dat niet. Dat gaan we niet doen. Goed, 10 minuten voor de klok van 7:30. En ik heb beloofd dat ik een update zou geven over hoe dat gegaan is. Eigenlijk een beetje het experiment dat ik heb uitgevoerd bij mezelf. Mocht je het gemist hebben vorige week. Razendsnel in een nutshell. Het gaat over waarmee voed jij je brein. Vooral in de ochtend. Dus het ontbijt voor je hersenpan. Het ontbijt bij mij was... Ja, durf ik al te zeggen was? Ja, was something in between. Dat mijn wekker afgaat en ik meteen begin te scrollen door die blauwe app. Vind ik niet echt een gezond ontbijt voor mijn brein. Ik bestempel het toch een beetje als ongezonde voeding op dat moment. En ik vind dat niet helemaal lekker werkt. Dus wat heb ik bedacht? Ik ga het anders aanpakken. Ik ga het roer omgooien. Het moment dat ik wakker word, ik druk die wekker uit. Ik ga halfjes rechtop zitten in mijn bed. En dan pak ik er... vier dingen bij. Ik stel mezelf eerst de vraag, hoe voel ik me? Vervolgens, hoe heb ik geslapen? Vervolgens, hoe ben ik wakker geworden? Vervolgens, waar ben ik dankbaar voor? Ik heb een nieuwe dag vandaag gekregen. Wat ga ik ermee doen? En ik sluit af met de laatste vraag naar mezelf toe in mijn hoofd. Wie ga ik vandaag positief beïnvloeden en hoe ga ik dat doen? Dat is het experiment dat ik vanaf dinsdag toen ik hier vertrok... dan is de eerste keer woensdagochtend. Vervolgens heb ik hem nog een keer uitgevoerd. Vanmorgen donderdagochtend. En morgen vrijdagochtend is alweer de derde ronde. Ik heb je beloofd dat ik terug zou komen ermee. En je gaat vertellen van hoe heb ik het ervaren. Hoe heb ik het beleefd. Hoe voelde het aan. En wat heeft het gedaan. Waar ga ik beginnen? Oké, ik begin bij het begin. Ik had er heel erg veel moeite mee om die blauwe app, zo ga ik het noemen, die blauwe app, die FB, die blauwe app, met rust te laten op dat moment. Gewoon in het begin. Eerste toch, mijn ogen gaan open, pap, die wekker uitgedrukt en ik voelde echt die drang dat mijn duim gewoon naar die blauwe app toe wilde gaan. Ik keek naar die blauwe app op dat freaking scherm en ik zag een cijfertje staan in het rood. Ook nog eens keer in het rood. 5 of zo. Dus dat betekent dat er 5 nieuwe notificaties daar staan die ik nog niet heb bekeken. En ik moest echt gewoon de spier van mijn duim intrekken. Je weet toch, dan krijg je zo'n halve thumbs op. Ik moest hem echt intrekken, no joke, om die blauwe app niet te openen. Het was freaking moeilijk om te doen. Ik voelde me ook echt een beetje raar van, iets klopt niet in mijn ochtendroutine, in mijn ochtendritme, in dat stukje automatisme, dat ik toch echt die drang voelde. Open die app. Ga door die nieuwe notificaties heen. Wie heeft wat gezegd? Doe het nou gewoon. Wat nou? Die luisteraar gaat toch niet weten dat je dit hebt gedaan. Dus hoezo? Maar ik dacht van no. Dit experiment gaat niet werken.
als ik op deze manier nu al begin te cheaten. Dus ik heb volgehouden, ik heb doorgezet en ik ben die vragenlijst in mijn hoofd afgegaan. Nog één keer. Hoe voel ik me? Hoe heb ik geslapen? Hoe ben ik wakker geworden? Waar ben ik dankbaar voor? Ik heb vandaag een nieuwe dag gekregen. Wat ga ik ermee doen? Wie ga ik vandaag positief beïnvloeden en hoe? Dus mijn aandacht geshift terug naar dat stukje. En dat heeft ongeveer 15 minuten geduurd. Tussen 10 en 15 minuten. Toen was ik door die vragenlijst heen. Dus toen had ik mijn brein gevoed met dat gezond ontbijtje. En weet je wat er toen gebeurde? Blijf luisteren. Dan krijg je het straks van me te horen. Ik bos weer even een pokoe in je oor. En dan geef ik je straks deel 2 van het verhaal.

0: even mee op die instrumentals.
1: Heerlijk. Goed, bijna 7:30. Gaan we het vervolg van die Tory inzetten? Nee, nog niet. Nee, maar nog niet.

Zo, oké, check even. Ik ging net echt even helemaal stuk. Maar even serieus. Heeft Touwtje nou net echt gezegd? Ik ga Finland toe zijn grof lek makka. Oh jezus. Maar goed, 3 minuten over 7:30 heen getild. De tijd gaat een beetje te snel voor me. Als ik nog 3 keer knipper, is het in 1 keer 9 uur. En is het alweer tijd om te vertrekken. Dus oké, tijd. Doe even rustig. Waar ben ik gestopt net? Ik zei net, eerst even begonnen hoe moeilijk het was om die blauwe app met rust te laten. Om echt gewoon mijn duim een klap te geven van hou op. Vervolgens doorgezet, die checklist in mijn hoofd afgewerkt, die positieve noot, dus echt positieve voeding voor mijn brein ingezet. Dus mijn brein had al ontbeten. En weet je wat er toen dus gebeurde? Toen gebeurde echt iets heel bijzonders soort van. Ik had ineens een omgekeerde drang. En met die omgekeerde drang bedoel ik, ik ga het even weer brengen naar een metafoor hoor. Dus even op scherp staan, volg het even, kom even mee. Ik had dus een gezond ontbijt achter de rug. Een super gezond ontbijt. Net genuttigd en ik voelde me helemaal opgeladen, helemaal gezond. Je moet nagaan, hè, dit alles gebeurt in een tijdsbestek van ongeveer 20, 30, 40 minuten. Toch, ik heb je gezegd, ik heb ongeveer tussen 10 en 15 minuten het gezonde ontbijt voor mijn brein genuttigd. Die positieve noot. Daar was ik toen klaar mee en ik voelde me super gezond in mijn bovenkamer. En ik had toen een contra-drang. Contra-drang in de zin van, hey, je voelt je nu zo gezond, blijf af van die blauwe app. Metaforisch bekeken, ik heb net gezond ontbeten en ik vond het dan zonde om gelijk na het gezond ontbijt een vettige, wat moet ik ervan maken? Een brokken, een product toch? In ieder geval, laat me het laten op een vette, ongezonde hap naar binnen te werken. Ken je dat gevoel? Je voelt je net gewoon lekker gezond. En ik had gewoon zoiets van, no man, ik kan het niet maken om nu ongezond te gaan eten. Want dat verpest die hele positieve vibe daar in mijn maag. / in mijn bovenkamer bedoel ik. In mijn brein. Ik wilde het gewoon zo lang mogelijk uitstellen. Gewoon omdat ik weet dat ik die invloeden van buiten niet daartussen, die hele positieve noot, wilde hebben. Maar had ik wel zoiets van, ja, kijk dan. Het is niet de bedoeling dat ik die blauwe app gewoon helemaal uit het raam gooi. Nee. Toch, maar ja, dat vond ik wel zonde. Dat ik denk van, juist was die behoefte dus veel minder. Of eigenlijk moet ik niet zeggen die behoefte was minder. Die behoefte was er. Maar om een stukje bewustzijn nam toch de overhand van, je gaat dat gezonde, je gaat het verstoren op de een of andere manier. Mijn brein is nu gevoed met een supergezond ontbijtje. In de zin van goede gedachten, dankbaarheid, bewustzijn, positiviteit. En dan moet ik nu ineens die ongezonde hap naar binnen gooien. Dus ik dacht echt, weet je, laat me die app, die blauwe app, toch maar even uitstellen. Maar uiteindelijk, dus dit brengt me op een veel interessantere vraag eigenlijk. En dit is de manier waarop ik deel 2 van dit onderwerp te pakken heb gekregen. Want waarom voelt die blauwe app soms eigenlijk als dat ongezond ontbijtje? En bam,
precies daar zit het. Wat voer je je brein nou eigenlijk? En dit is precies die switch die ik maak door te zeggen van... Ja, ik kan niet zeggen, Facebook is slecht. Als ik over die blauwe app praat, heb ik het over Facebook, toch? Het is slecht, want dat zou een veel te makkelijk uitgangspunt zijn. En ik denk, nee, laten we één ding duidelijk maken naar elkaar toe. Facebook is niet de vijand in dit verhaal. Social media is niet automatisch slecht. Tuurlijk niet, toch? We gebruiken het allemaal. Maar ik ben mezelf wel een vraag gaan stellen in mijn hoofd. En die vraag is, waarom staat er zoveel troep tussen wat ik binnenkrijg? En dan wil ik die vraag eigenlijk een beetje verlengen naar jou toe. Hoe ga ik dat formuleren? Stel nou, je brein is een bord. Zou jij alles wat vandaag op je blauwe app voorbij komt, ook daadwerkelijk op je bord leggen en opeten? Ik hoop dat je dat metaforisch stukje begrijpt. Het klinkt best wel cryptisch allemaal, maar ik hoop dat je het goed kan volgen. Wat ik eigenlijk heb ontdekt is we hebben echt wel invloed op dat stukje waarmee we ons brein voeden. Toch? Niet alles wat beschikbaar is, niet alles wat daar op dat bord staat, hoef je ook daadwerkelijk op te eten. En we zijn er zo goed in, toch? Iedereen, ook wanneer je het hebt over kinderen, maar niet alleen kinderen, biggies maar ook toe. We letten op wat we eten. We kijken naar hoeveel suiker zit erin. Wat nog meer? Hoeveel vet zit erin? We zeggen tegen elkaar van, no, maar dat is troep. Dat eet ik niet elke dag. Dat bedoel ik, de pakkie sani. Ik noem ze toppertjes. En als je toppertjes nog steeds niet snapt, maak dan de afkortingen van TR. Toppers. Ooit heeft Abtijd er een pokoe over gemaakt. Kijk je gezicht, dan dat. Toch, we zeggen zo vaak tegen elkaar van, nou ja, maar het is niet goed, het is troep. Dat eet ik echt niet elke dag hoor. Maar hoe bewust zijn we eigenlijk met wat we ons brein nou iedere dag voorschotelen? Waarom weten we precies wat er in ons eten zit? Maar we staan er nauwelijks bij stil wat er dagelijks via onze ogen en onze oren ons brein inkomt. En toen dit alles door mijn mind ging, had ik echt zoiets van, dit gaat een beetje dieper dan ik dacht. Ik moet even een break. Guys, ik moet even een break. Microfoon, schuif even op. Ik moet even een break. Ik heb even een knuffel nodig. Ja, ik heb even een knuffel nodig gewoon. Ik stop er even mee. Tot zo.

0: Belangrijke aanvulling. Niet omdat het moet, maar omdat ik je mag. Ja, daarom. Weet je waar ik van hou? Het is bijna, we kruipen al richting 8 uur. Dat wil zeggen dat het laatste uurtje al in zicht komt. Ik ga gewoon gek doen. Gewoon een pokoe die totaal niet past in het rijtje. Maar ja, zo zit ik ook een beetje in elkaar, denk ik.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
0: Hey, Benga. Hoe dan?

0: Ken je dit? Bij het zoeken of het tegenkomen van één ding, kom je tegelijkertijd een ander ding tegen dat wellicht net zo interessant is. Je moet een beetje snel zijn om deze te volgen. Waarschijnlijk ging het een beetje te snel, maar dat maakt niet uit. Maar dit is het eindresultaat van wat ik net zei.
1: Eric, this is the wickedest introduction in the world. I mean, man, lick a bishop from out of Donovan Thomas. And, sha, doggy fresh man, go and make myself grace. Maria, Gucci, oh, tell them, we don't want no freaking.
0: How old are you?

Okay. Ik moet echt een beetje rustiger aan gaan doen. Want even serieus, man. De energie, het knalt gewoon door het plafond heen. Okay. Relax. Bring it down a little bit. Ik heb een back-to-back voor je. Een back-to-back. Twee pokoes achter elkaar. En het zijn niet gewoon... Deze back-to-back is niet twee pokoes van dezelfde artiest, toch? Dat is doorgaans een back-to-back in radiotermen. Maar nu is het anders. Niet dezelfde artiest, maar wel dezelfde titel. Ik schiet twee keer in Peace and Love. Twee keer. En jij moet even gaan voelen wat is wellicht beter dan de ander. En precies daar, stop met voelen. Peace and Love, het een kan nooit beter zijn dan het ander. Ha, got you. Laten we deze nog even gaan bossen. En dan gaan we onze tori afmaken. Go with it.

0: down around
1: 91.7.
2: Oké.
3: Oscar.

0: aan de hoor.
1: Goed. Even mijn koptelefoon weer opdoen. Ja, zonder een piep wel te verstaan. Even kijken, hoe laat leven we? 11 minuten over 8 uur heen getild. Ik neem even een slok. Even zien, waar zijn we gebleven? Waar zijn we gebleven? Ja. Dus wat heb ik allemaal... Wat kom ik allemaal tegen? Wat snuiven we allemaal op in de ochtend? Ik denk dat... Wat zie ik voorbij komen? Ik zie nieuws voorbij komen. Negatief. Soms positief. Ik zie ruzies voorbij komen. Ik zie negativiteit voorbij komen. Ik zie gevechten voor mij komen. Ik zie... Ik zie schuddende billen voorbij komen. Ik zie... De so-called per ongelukken, of per ongeluk, die schijnvertoning zie ik voorbij komen, toch? Het zogenaamde perfecte levens veranderen. Ik zie vergelijkingen voorbij komen, ik zie sensaties voorbij komen. En gewoon dat doemloos, eindeloos scrollen. Dat ik denk van, ja, is dit wel oké? En ergens een klein beetje ertussenin. Zie ik ook wel inspiratie. Zie ik ook wel humor. Zie ik ook wel kennis en een stukje verbinding voorbij komen. Dus het gaat niet alleen maar om die blauwe app. Ik denk dat het meer gaat om bewust kiezen. En daarom wil ik het eigenlijk, ja, iets langer gaan doortrekken. Toch dinsdag heb ik aangekondigd van ik ga de ochtend anders beginnen. En vandaag wil ik eigenlijk het vervolg daarin aankondigen. Maar daar wil ik jou ook in meenemen. En dan is de vraag die ik mezelf hardop stel. Ik ben aan het nadenken terwijl ik praat, hoor. Dus vandaar de hakkeling soort van. Ik wil dat we gaan kijken naar onze eigen tijdlijn alsof we soort van voedingsdeskundigen zijn. Toch? En daarin vraag ik mezelf dan hardop af. Als je zo aan het scrollen bent door die blauwe app, stel jezelf deze vragen. Wat hiervan voedt mijn brein eigenlijk? Of wat hiervan vult alleen maar ruimte op? Wat hiervan, wat ik allemaal op die blauwe app tegenkom, hoe moet ik dat omschrijven? Maakt me boos, soort van, zonder dat het verder iets oplevert. Wat hiervan, wat ik allemaal zie op die blauwe app wanneer ik zo doemloos aan het scrollen ben, wat hiervan inspireert me eigenlijk? En wat zou ik eigenlijk best wat minder mogen binnenkrijgen hiervan? Weet je, het is gewoon een keihard feit. We kunnen niet altijd bepalen wat er in de wereld gebeurt. Maar we kunnen wel een stuk bewuster worden van wat we iedere dag in ons brein uitnodigen. Wat we binnenlaten. Dat hebben we namelijk wel in de hand. Dus misschien is de conclusie dat een gezonde dag niet alleen te maken heeft met wat je eet, maar ook met wat je denkt. Laten we ons brein 's morgens echt eerst een ontbijt geven waar het iets aan heeft, toch? Waar ons brein gezonder van wordt. En daarna mag die blauwe app natuurlijk open. Maar nog steeds bepaal jij wat er op je bord komt te liggen. En als het eenmaal op je bord ligt, bepaal jij nog steeds, stop je het in je mond, ja of nee. Het is ineens zware kost geworden. Het is 16 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Ik denk dat ik hier makkelijk een deel 3 aan kan koppelen. En waar zou deel 3 dan over moeten gaan? Is het nog eens een keer een vraag die je jezelf hardop moet stellen. Want hoe komt het nou eigenlijk? En ik ga die vraag eerst aan mezelf stellen en daarna mag jij het overnemen. Want hoe komt het nou eigenlijk dat bij mij die blauwe app zo vervuild is geraakt? Dan ga ik een woord gebruiken dat misschien onbekend kan klinken in je oren. Of misschien niet. Maar dat heeft allemaal te maken met het algoritme. Ik heb op de een of andere manier die blauwe app dusdanig gevoed dat dit uiteindelijk ook mijn algoritme is geworden. Want min of meer heb je hier ook zelf een vinger in de pap in. Als je dat stuk hebt kunnen volgen, denk er alvast over na. En terwijl je erover nadenkt, pakken we deze pokoe op de achtergrond. Big up, Mimati Rodney.

0: Je weet wat ze zeggen, toch? Het ene triggert het ander. En ik bos deze Bob Marley en ik denk, oké, wacht even. Na deze is het lekker om een nummer van Gentleman in te schieten. En welk nummer van Gentleman? Intoxication. Maar niet zomaar Intoxication. Je weet, ik daag je altijd uit, toch? Om naar een nummer 2.0 Fassie te luisteren. En wat bedoel ik met 2.0? Als je nog niet lang genoeg naar Lim FM of naar mij hebt geluisterd, dan misschien snap je die 2.0 Tory nog niet helemaal. Dan ga ik het even voor je breken in kleingeld. Wanneer we 2.0 naar een pokoe luisteren, dan luisteren we echt in depth, in diepte, naar de inhoud van dat lied. En soms geef ik je even een setje mee in de goede richting. Even een steuntje in je rug om dat stukje 2.0 makkelijker te activeren. En dat ga ik vandaag ook doen bij deze pokoe van Gentleman. Intoxication. We kennen dit nummer allemaal. Maar niet iedereen kent het nummer 2.0. Ga ik hem nu voor je breken. Intoxication. Als je denkt aan intoxication, als je dat woord intoxication gaat vertalen naar het Nederlands, dan kom je ergens neer op vergiftiging, soort van, toch? Intoxication, vergiftiging. Waar heeft hij het eigenlijk over? Dit lied gaat over intense, overweldigende liefde voor zijn partner. Daar gaat het over. Dus dat woord intoxication, vergiftiging, betekent hier, net als een soort van metafoor, dronken zijn door de liefde. Ja, dat is makkelijk. Dronken zijn door de liefde. Helemaal bedwelmd door de liefde. Belangrijke thema's in deze pokoe. Positieve invloed. Zijn partner, dus waar hij over zingt, die spreekt hij aan als Impress Define. Ga je ook horen in het nummer. Ze maakt zijn wereld tot een mooiere plek. En helpt om ontsnappen aan de dagelijkse spanning en stress. En dat, die dagelijkse spanning en stress is de Rat Race. Als je dat kent. Hij zingt ook over onvoorwaardelijke steun in dit nummer. Hij zingt dat er puur geluk in haar ogen te lezen is. En belooft dat hij er altijd voor haar zal zijn op het moment dat ze hem nodig heeft. En dat klinkt zo. Every time you need me, I will be there, my dear, I swear. Ook die lijn heb je vaker gehoord. Maar nu begrijp je wat hij ermee bedoelt. Hij zingt ook over een echte connectie. De liefde wordt omschreven als oprecht en diepgaand, zonder van die rare spelletjes en bedrog ertussen. Wat hoor jij? There's no faking, no heartbreaking. Ik heb hem alvast hier en daar voor je gebroken in kleingeld. En nu is het aan jou om er 2.0 echt naar te luisteren. Met deze inside info die je nu hebt. Het is 8:30, we hebben nog een 30 minuten op de klok zitten. Coach Arewaka, hier op Lim FM. 91.7.
1: Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place.

0: Oef. Ja, die piep is weg, die piep is weg. Relax, relax, relax. Geen paniek. Heb je hem? 2.0 gelukt? Ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Het geeft je een totaal ander inzicht van deze pokoe. Gewoon omdat je dan, ja, dat echte sausje eroverheen hebt gekregen. Over sausje gesproken. En over die lobbytory gesproken. Daar kom ik hier op uit. Zo simpel is het soms.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, on Peterborough. Number one.
3: Number one.

Oké, dus ik moet nu echt iedere keer wanneer het nummer afloopt, gewoon volume in mijn oor helemaal omlaag brengen. Zodat die piep niet meer te horen is aan de andere kant. Volgens mij gaat dat nu wel helemaal goed, toch? Denk ik, ja. Hoe laat leven we? Deze uitzending gaat zo snel. Het is gewoon niet normaal. We kruipen al richting 9:15. Dat wil zeggen dat ik me alvast een beetje moet gaan voorbereiden op de outro. Ik moet zo toch echt stoppen, hoe gezellig ik dit ook vind om te doen. Dan is het ook gelijk om 10:00. Het is donderdag, dus om 10:00. Sorry. Om 10:00. Oké, Robert, kies je er even. Om 10:00 is het tijd voor het heetste programma hier. Bloot met lood. Om 10:00. Het onderwerp van vanavond heb ik inmiddels ook al doorgespeeld gekregen. En die haal ik er even bij. Ik heb zoveel moeite om nu gewoon mijn lach in te houden. Maar goed, dat krijg je met deze energie. Hè? Je blijft gewoon lachen de hele dag door. Dus misschien is dat ook, ik ben nu weer afgeleid in mijn hoofd. Misschien is dat ook een outcome van de weg die ik ingeslagen ben om mijn brein in de ochtend gewoon betere voeding te geven. Je blijft gewoon lachen door de dag heen. Het stopt niet. Oké, waar was ik? Bloot met lood om 10:00. Het onderwerp van vanavond. Het lijkt er, ja, misschien dat lood stiekem een beetje heeft afgekeken hier bij ons vandaag. Of misschien heeft hij er inspiratie uit gehaald, ik weet het niet. Of misschien had hij dit onderwerp al 2 weken lang op zijn plank liggen. Het kan. Het kan. Waar gaat hij het vanavond over hebben? Vanavond gaat hij het hebben over dit onderwerp. Luister goed. Stop en herzie je leven. Ja. Stop en herzie je leven. Vraag me er het fijne niet van. Vraag me niet om tekst en uitleg. Want inderdaad, deze zin vraagt en ruikt en ademt naar. Geef me meer context. Geef me meer uitleg. Wat bedoel je nou eigenlijk precies? Alsjeblieft. Stel die vragen niet aan mij. Ik kan er geen antwoord op. Ja, kan het wel. Maar dan krijg je mijn kijk. En vanavond ga je het bekijken vanuit de bril van niemand anders dan de man Lood himself. Bloot met Lood vanavond om 10:00. Zorg ervoor dat je erbij bent. En dan krijg je echt het fijne ervan te horen. Dus je hebt, je avond is eigenlijk gewoon al helemaal gevuld. Ik heb nog 15 hele minuten op de klok zitten. En die ga ik goed benutten. En ik begin zo.

Lim FM. Inderdaad, de andere radio.

Goed. Het is... Als ik die nog 6 seconden volhou... Het is 9:05. Ik ben gewoon een beetje melig geworden door die hele energie, hoor. Echt, sorry, but not sorry. Absoluut niet. Laat mij maar lekker in deze positieve energie hangen. Ik vind het heerlijk. Waar jij nog even in kan blijven hangen is... uiteraard... Ik zoek iets op mijn... Op mijn elleboog, maar... Ik kom er niet goed bij. Ja, voor straks. Ja, het is 5 minuten voor de klok van 9:00. Ik heb nog 5 hele minuten op de klok zitten. En ik zit te denken, wat ga ik doen? Ja, nee, ik moet dat gewoon meteen gebruiken voor mijn outro. Het is tijd om de uitzending af te sluiten. Super gezellig heb ik het gehad. Ik hoop jij ook. Ik was toch even aan het zeuren aan mijn elleboog. En ik kan niet multitasken. En dan blijf ik eigenlijk gewoon door brabbelen. Maar eigenlijk mine en focus helemaal niet. Zo'n buisje hier zitten. Maar goed, ja, laat het ding even. Leuke uitzending, gezellige uitzending. Ik hoop dat je toch door al het gelach en al de gezelligheid en alle lekkere energieke nummers... Ja, op dit tijdstip kan gewoon. Dat je er toch een goede boodschap uit hebt kunnen halen. Denk vooral even goed na over die blauwe app. Ik ga onverstoord door met het experiment dat ik heb ingezet. Morgenochtend is 3. Dat ik mijn duimen in bedwang moet houden om niet meteen te gaan scrollen door mijn vervuilde... brein ontbijt, van dat wil ik niet. Ik ga mijn brein lekker voeden met een gezond, een positief ontbijtje. En vervolgens ga ik later pas kijken naar die blauwe app. En in het verlengde daarvan wil ik gaan inzoomen. Hoe krijg ik die blauwe app nou een stuk gezonder? En als dat niet kan, nou ja, dan weet ik het niet. Maar tuurlijk kan het wel. Want ik heb al het woordje gedropt. Het gaat om het algoritme dat die blauwe app kent bij jou. En dat is wat die laat zien onder andere. Niet 100%, maar onder andere is dat wel het geval. Maar goed, volgende week daar meer over. Laten we ons warm gaan maken, op gaan maken voor het weekend. Het weekend staat voor de deur. Wat je ook gaat doen vanavond in het weekend, doe het goed. Doe het zeker veilig. De mensen in het verkeer, wees AUB extra alert. Doe dat niet alleen voor jezelf, maar ook zeker voor je medeweggebruiker. Hou rekening van links naar rechts. Zoom extra in op die stille e-bikers. Wat nog meer? Nou ja, de mensen die buiten de stad gaan het weekend. Ja, hou je ook gewoon daaraan de regels op de plek waar je zit. Heb respect voor de plek, heb respect voor elkaar. En gedraag je gewoon op dusdanig dat gewoon niemand last van je heeft. Maar dat je ook jij geen last van jezelf hebt. Nogmaals, ik wens je een hele fijne voortzetting van je avond toe. En denk eraan om 10:00 straks bloot met lood. Spannend onderwerp. Een onderwerp dat wellicht heel erg veel vragen oproept. Die vragen hoef je niet aan mij te stellen, maar drop die straks bij lood en dan kom je er helemaal uit. Mocht je het onderwerp gemist hebben, stop en herzie je leven. Daar gaat hij het over hebben. Mocht het zijn dat je de hele uitzending gemist hebt, deze uitzending, dan kan ik je niet helpen, want ik ga geen samenvatting geven. Enige boodschap die ik voor je hebt dan toch echt de boot gemist. En dat heb je niet een beetje gemist. Je hebt de boot gewoon helemaal gemist, want je was te laat. Ik sluit hem af voor vandaag. En wij gaan elkaar dinsdag weer spreken over de ether. Een hele mooie avond. Hou van elkaar, maar op de allereerste plaats. Hou van jezelf. En zorg ervoor dat je de volgende keer de boot niet mist. Want anders krijg je deze in je oren.